0: Ja, roept op om thuis te blijven en maximaal voorzichtig te zijn vanwege dreigende overstromingen en windstoten. Uit voorzorg zijn er evenementen afgelast, vluchten geschrapt en theaters, bioscopen en sportaccommodaties gesloten. En tijdens de 31ste editie van de jaarlijkse Euro Bird Watch zijn in Nederland ongeveer 500.000 overvliegende trekvogels geteld. Verspreid over ruim 126 locaties registreerden vogelaars in totaal 208 verschillende soorten. Naast de massale trek werden er ook enkele zeldzame vogels gespot, waaronder een notenkraker in Twente en een koningseider bij Schiermonnikoog. Vogelbescherming Nederland vraagt met de telling aandacht voor de toenemende druk op trekvogels, onder meer door klimaatverandering en het verlies van habitat. Het weer, het is droog met alleen in het noorden en noordwesten kans op wat regen bij 7 tot 12 graden en nauwelijks wind. Overdag krijgen we zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
2: Er dreigt een aansluitstop in Gelderland. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot 1800 euro voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Geen troep in je lichaam? Bij PureMieke.nl koop je gegarandeerd troepvrij. Voeding, supplementen, verzorging en meer. Shop op PureMieke.nl.
6: Heb jij last van stress of word je niet uitgerust wakker? Ontdek premium, biologische CBD-olie en gummies van Mijn CBD. Schrijf je in en pak direct 10% korting. Ga nu naar MijnCBD.com.
7: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Iran heeft een nieuw trainingscentrum in de hoofdstad Teheran geopend om de militaire instructie van vrijwilligers uit te breiden. De paramilitaire organisatie Bazij wil hiermee de bevolking van Iran voorbereiden op een mogelijke buitenlandse aanval. Op vrijgegeven beelden is te zien dat de deelnemers onder meer oefenen met luchtafweergeschut, een hindernisbaan afleggen en tactische wapentrainingen volgen met behulp van virtual reality brillen. De politie in Amsterdam heeft een 32-jarige man aangehouden voor zijn betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij bij het Vondelpark. Afgelopen nacht werd een 34-jarige Amsterdammer neergeschoten voor de deur van Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg. De verdachte zit nu in volledige beperking en heeft alleen contact met zijn advocaat. Volgens de politie leidt alles naar een gerichte actie. Het slachtoffer zou al langere tijd een conflict hebben gehad, mogelijk financieel, met de schutter. Langs grote delen van de Catalaanse kust geldt sinds vanavond code rood voor uitzonderlijk noodweer en deze waarschuwing blijft nog zeker tot morgenmiddag 3 uur van kracht. De weerdiensten verwachten zware stormen en wolkbreuken. Regio-premier Ilja roept op om thuis te blijven en maximaal voorzichtig te zijn vanwege dreigende overstromingen en windstoten. Uit voorzorg zijn er evenementen afgelast, vluchten geschrapt en theaters, bioscopen en sportaccommodaties gesloten. En tijdens de 31ste editie van de jaarlijkse Euro Birdwatch zijn in Nederland ongeveer 500.000 overvliegende trekvogels geteld. Verspreid over ruim 126 locaties registreerden vogelaars in totaal 208 verschillende soorten. Naast de massale trek werden er ook enkele zeldzame vogels gespot, waaronder een notenkraker in Twente en een koningseider bij Schiermonnikoog. Vogelbescherming Nederland vraagt met de telling aandacht voor de toenemende druk op trekvogels, onder meer door klimaatverandering en het verlies van habitat. Het weer, het is droog met alleen in het noorden en noordwesten kans op wat regen bij 7 tot 12 graden en nauwelijks wind. Overdag krijgen we zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Er dreigt een aansluitstop in Gelderland. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot €1800 voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Geen troep in je lichaam? Bij PureMieke.nl koop je gegarandeerd troepvrij. Voeding, supplementen, verzorging en meer. Shop op PureMieke.nl.
7: Heb jij last van stress of word je niet uitgerust wakker? Ontdek premium, biologische CBD-olie en gummies van Mijn CBD. Schrijf je in en pak direct 10% korting. Ga nu naar mijncbd.com.
8: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App

0: Als jij het beste uit je radio wilt halen, blijf dan op de hoogte van de laatste ontwikkelingen via onze website. Met informatie over onze DJ's, programma's en uitzending gemist.
1: Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Iran heeft een nieuw trainingscentrum in de hoofdstad Teheran geopend om de militaire instructie van vrijwilligers uit te breiden. De paramilitaire organisatie Basij wil hiermee de bevolking van Iran voorbereiden op een mogelijke buitenlandse aanval. Op vrijgegeven beelden is te zien dat de deelnemers onder meer oefenen met luchtafweergeschut, een hindernisbaan afleggen en tactische wapentrainingen volgen met behulp van virtual reality brillen. De politie in Amsterdam heeft een 32-jarige man aangehouden voor zijn betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij bij het Vondelpark. Afgelopen nacht werd een 34-jarige Amsterdammer neergeschoten voor de deur van Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg. De verdachte zit nu in volledige beperking en heeft alleen contact met zijn advocaat. Volgens de politie leidt alles naar een gerichte actie. Het slachtoffer zou al langere tijd een conflict hebben gehad, mogelijk financieel, met de schutter. Langs grote delen van de Catalaanse kust geldt sinds vanavond code rood voor uitzonderlijk noodweer en deze waarschuwing blijft nog zeker tot morgenmiddag 3 uur van kracht. De weerdiensten verwachten zware stormen en wolkbreuken. Regio-premier Ilja roept op om thuis te blijven en maximaal voorzichtig te zijn vanwege dreigende overstromingen en windstoten. Uit voorzorg zijn er evenementen afgelast, vluchten geschrapt en theaters, bioscopen en sportaccommodaties gesloten. En tijdens de 31ste editie van de jaarlijkse Euro Birdwatch zijn in Nederland ongeveer 500.000 overvliegende trekvogels geteld. Verspreid over ruim 126 locaties registreerden vogelaars in totaal 208 verschillende soorten. Naast de massale trek werden er ook enkele zeldzame vogels gespot, waaronder een notenkraker in Twente en een koningseider bij Schiermonnikoog. Vogelbescherming Nederland vraagt met de telling aandacht voor de toenemende druk op trekvogels, onder meer door klimaatverandering en het verlies van habitat. Het weer, het is droog met alleen in het noorden en noordwesten kans op wat regen bij 7 tot 12 graden en nauwelijks wind. Overdag krijgen we zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Er dreigt een aansluitstop in Gelderland. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot 1800 euro voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Geen troep in je lichaam? Bij puurmieke.nl koop je gegarandeerd troepvrij. Voeding, supplementen, verzorging en meer. Shop op puurmieke.nl.
7: Heb jij last van stress of word je niet uitgerust wakker? Ontdek premium, biologische CBD-olie en gummies van Mijn CBD. Schrijf je in en pak direct 10% korting. Ga nu naar mijncbd.com.
8: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosibris.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Iran heeft een nieuw trainingscentrum in de hoofdstad Teheran geopend om de militaire instructie van vrijwilligers uit te breiden. De paramilitaire organisatie Bazij wil hiermee de bevolking van Iran voorbereiden op een mogelijke buitenlandse aanval. Op vrijgegeven beelden is te zien dat de deelnemers onder meer oefenen met luchtafweergeschut, een hindernisbaan afleggen en tactische wapentrainingen volgen met behulp van virtual reality brillen. De politie in Amsterdam heeft een 32-jarige man aangehouden voor zijn betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij bij het Vondelpark. Afgelopen nacht werd een 34-jarige Amsterdammer neergeschoten voor de deur van Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg. De verdachte zit nu in volledige beperking en heeft alleen contact met zijn advocaat. Volgens de politie leidt alles naar een gerichte actie. Het slachtoffer zou al langere tijd een conflict hebben gehad, mogelijk financieel, met de schutter. Langs grote delen van de Catalaanse kust geldt sinds vanavond code rood voor uitzonderlijk noodweer en deze waarschuwing blijft nog zeker tot morgenmiddag 3 uur van kracht. De weerdiensten verwachten zware stormen en wolkbreuken. Regio-premier Ilja roept op om thuis te blijven en maximaal voorzichtig te zijn vanwege dreigende overstromingen en windstoten. Uit voorzorg zijn er evenementen afgelast, vluchten geschrapt en theaters, bioscopen en sportaccommodaties gesloten. En tijdens de 31ste editie van de jaarlijkse Euro Birdwatch zijn in Nederland ongeveer 500.000 overvliegende trekvogels geteld. Verspreid over ruim 126 locaties registreerden vogelaars in totaal 208 verschillende soorten. Naast de massale trek werden er ook enkele zeldzame vogels gespot, waaronder een notenkraker in Twente en een koningseider bij Schiermonnikoog. Vogelbescherming Nederland vraagt met de telling aandacht voor de toenemende druk op trekvogels, onder meer door klimaatverandering en het verlies van habitat. Het weer, het is droog met alleen in het noorden en noordwesten kans op wat regen bij 7 tot 12 graden en nauwelijks wind. Overdag krijgen we zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Er dreigt een aansluitstop in Gelderland. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot 1800 euro voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
6: Geen troep in je lichaam? Bij puurmieke.nl koop je gegarandeerd troepvrij. Voeding, supplementen, verzorging en meer. Shop op puurmieke.nl.
7: Heb jij last van stress of word je niet uitgerust wakker? Ontdek premium, biologische CBD-olie en gummies van Mijn CBD. Schrijf je in en pak direct 10% korting. Ga nu naar mijncbd.com.
8: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Muziek Express met Richard de Bruin. Elke week de beste muziek op Seabreeze AM.

0: Goedendag, luisteraars.
1: Jawel, jawel, jawel. Dit is Ben Kramer. Ja, dat hoor je niet elke keer op deze zender, maar nu wel. En weet u waar u naar luistert? Nou, voor alle

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze. Bij de beroemde Inca-stad Machu Picchu in Peru is zeker één persoon om het leven gekomen en zijn twee anderen gewond geraakt door een felle natuurbrand. Het vuur woedt in de vallei bij de belangrijkste toegangsweg en is vermoedelijk ontstaan door het verbranden van onkruid door lokale landbouwers. Door de harde wind en droogte breidt de brand zich snel uit in de richting van de toeristische routes. Machu Picchu is de belangrijkste historische attractie van Peru. Het trekt jaarlijks 1,5 miljoen bezoekers. Door noodweer en zware overstromingen is vannacht het weg- en treinverkeer in Catalonië stilgelegd. Inwoners van deze Spaanse regio rond Barcelona zijn opgeroepen om thuis te blijven. Er gelden tot vanmiddag 2 uur beperkingen voor niet noodzakelijke reizen. De Catalaanse Weerdienst registreerde de grootste hoeveelheid regen sinds 20 jaar. Minister-president Illa had eerder al gewaarschuwd voor een mini-orkaan. De Amerikaanse kustwacht zoekt naar een vermist vliegtuig met 6 inzittenden dat onderweg was van Bermuda naar Boston. Het medisch vliegtuig met 2 piloten, 2 medische medewerkers, een patiënt en een familielid aan boord verdween zaterdagochtend om 1 uur 's nachts plaatselijke tijd van de radar en is sindsdien niet gezien. De reddingsdiensten zoeken in zee zo'n 160 kilometer ten zuidoosten van Boston. In Den Bosch is vannacht door een explosie de gevel van een winkelpand vernield. Bewoners van woningen boven de winkel aan de Aartshertogenlaan zijn uit voorzorg geëvacueerd. De bewoners zeggen dat ze rond 2 uur vannacht harde knallen hoorden. Er raakte niemand gewond. De politie onderzoekt de oorzaak van de ontploffing. Het weer. Hier en daar is het nog mistig. In het noorden en westen kans op wat regen. Het wordt vandaag 18 tot 21 graden en de zon laat zich flink zien.
2: Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
4: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
5: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ik ben Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
8: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen! Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit de nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op Kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
9: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
10: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.

0: nieuws van 7 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Het leger van Jemen heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op de Houthis. Volgens onbevestigde berichten zou ook Saudi-Arabië hebben deelgenomen aan de aanvallen op de hoofdstad Sanaa. De door Iran gesteunde Houthis verstoren de scheepvaart in de regio en met name de belangrijke zeestraat voor de olie-export Bab el-Mandeb. De Verenigde Staten hebben 2 leden van de Iraanse VN-delegatie het land uitgezet nadat zij weigerden een vertrekbevel op te volgen. Het Witte Huis had de delegatie maandag opgedragen de VS te verlaten. Directe diplomatieke gesprekken over onder meer de heropening van de straat van Hormuz liepen eerder al vast. President Trump wees een Iraans voorstel af en volgens het Iraanse staatspersbureau staan er geen nieuwe ontmoetingen gepland. Bij de beroemde Inca-stad Machu Picchu in Peru is zeker 1 persoon om het leven gekomen en zijn 2 anderen gewond geraakt door een felle natuurbrand. Het vuur woedt in de vallei bij de belangrijkste toegangsweg en is vermoedelijk ontstaan door het verbranden van onkruid door lokale landbouwers. Door de harde wind en droogte breidt de brand zich snel uit in de richting van de toeristische routes. Machu Picchu is de belangrijkste historische attractie van Peru. Het trekt jaarlijks 1,5 miljoen bezoekers. Door noodweer en zware overstromingen is vannacht het weg- en treinverkeer in Catalonië stilgelegd. Inwoners van deze Spaanse regio rond Barcelona zijn opgeroepen om thuis te blijven. Er gelden tot vanmiddag 2 uur beperkingen voor niet noodzakelijke reizen. De Catalaanse Weerdienst registreerde de grootste hoeveelheid regen sinds 20 jaar. Minister-president Illa had eerder al gewaarschuwd voor een mini-orkaan. Het weer, code geel voor dichte mist in het zuidwesten en midden van het land. In het noorden en noordwesten kans op wat regen. Verder zonnige periode, het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden.
1: Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
4: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
5: Voetbalfan, verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
6: Van wereldclubs tot verborgen parels.
5: FCSurprise.nl.
7: Ah!
8: Oeh, gaat het?
7: Dan moet hier echt licht komen.
6: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
9: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
10: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Het is gewoon een deel van mij.
11: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
12: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
13: Piepschuim, maar dan biobased. Maak kennis met BioX Beats. Isolatieparels gemaakt van 100% melkzuur. Gecertificeerd, biologisch afbreekbaar en uitstekend isolerend. BioX Beats voor nieuwbouw en renovatie. BioX Beats, de volgende stap in isolatie. Kijk op bioxbeats.nl.
14: Heb jij last van stress of word je niet uitgerust wakker? Ontdek premium, biologische CBD-olie en gummies van Mijn CBD. Schrijf je in en pak direct 10% korting. Ga nu naar mijncbd.com.
15: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze-app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
8: Dit is het weekend van Radio Seabreeze op 1098 en 1395 kHz in de Middengolf en wereldwijd via internet. Met radiomakers van diverse pluimage en een stortvloed aan ongelooflijk lekkere gouden ouwe. Blijf dus bij ons, want wij zijn jouw baken van luisterplezier in onzekere tijden. Bakakakak.

0: Een zee van muziek en informatie.
1: Seabreeze AM.
0: De George Baker Selection hoorde je als laatste. Manjana uit 1976. Dynamals hadden we daarvoor. It's My Life uit 1965. En de eerste was van Neil Young. Only Love Can Break Your Heart uit 1970. En plotseling is het 1980.

Een nieuwe dag is aangebroken. Welkom bij het stuk nostalgie dat Radio Sibris heet. Met tot in de late uren muziek en discjockeys uit de 20e eeuw.

0: AM.
1: En de T-set was de laatste die je hoorde. A Sunny Day in Greece uit 71. The Magic Lanterns daarvoor. De Toverlantaarns uit 68. Shame, shame. En de eerste was van de Three Degrees. Giving Up, Giving In uit 78. Is er wat Annie aan de andere kant?

0: volle dag Radio Sybris.
1: Met radiomakers van diverse pluimage. En ongeacht de windrichting een zee van muziek.
0: Via internet en 1098 en 1395 kHz middengolf.

0: Gees AM.
1: De Bee Gees hadden we uit 1978. Too Much Heaven. De mama's en papa's zijn voor een gek plaatje. Let To Be Unhappy uit 67. En de eerste was van Cher. Gypsies, Tramps and Thieves uit 71. Hoog bezoek over de vloer.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze. In Letland heeft de zittende premier Kulberg de verkiezingen ruim gewonnen. Zijn pro-Europese middenpartij heeft rond de 36% van de stemmen gekregen en de twee pro-Russische partijen verslagen. Samenwerking met deze partijen is door Kulberg meteen na het bekend worden van de uitslag uitgesloten. Centraal verkiezingsthema was de verdediging van het land tegen de Russische dreiging, waaronder drones die het Letse luchtruim eerder dit jaar waren binnengedrongen. De Amerikaanse president Trump heeft de topman van de inlichtingendiensten Clayton benoemd tot AI-tsaar, speciaal belast met het onderzoeken van de gevaren en mogelijkheden van kunstmatige intelligentie. Clayton moet binnen 4 maanden een rapport uitbrengen. Trump is een tegenstander van de regulering van AI omdat hij de vermeende voorsprong bij het ontwikkelen van deze technologie op China niet wil verliezen. Het leger van Jemen heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op de Houthis. Volgens onbevestigde berichten zou ook Saudi-Arabië hebben deelgenomen aan de aanvallen op de hoofdstad Sanaa. De door Iran gesteunde Houthis verstoren de scheepvaart in de regio en met name de belangrijke zeestraat voor de olie-export Bab el-Mandeb. De Verenigde Staten hebben 2 leden van de Iraanse VN-delegatie het land uitgezet nadat zij weigerden een vertrekbevel op te volgen. Het Witte Huis had de delegatie maandag opgedragen de VS te verlaten. Directe diplomatieke gesprekken over onder meer de heropening van de straat van Hormuz liepen eerder al vast. President Trump wees een Iraans voorstel af en volgens het Iraanse staatspersbureau staan er geen nieuwe ontmoetingen gepland. Het weer, code geel voor dichte mist in het oosten, midden en zuidwesten van het land. In het noorden en noordwesten kans op wat regen. Verder zonnige periode, het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden.
2: Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
4: Er dreigt een aansluitstop in de Flevopolder. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot 1800 euro voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
7: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
8: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
9: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
10: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
11: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosibris.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
12: Zondagochtend. De Sunday Morning Breakfast Show met Dickie Denkers.

0: Het nummer werd geschreven knip. Bette Davis Ice is een lied van de Amerikaanse zangeres Kim Kaarts. Het nummer werd in 1974 geschreven door Donna Wise en Jackie Shannon. Laatgenoemde nam het nummer datzelfde jaar op haar album New Arrangement. Ook bieden Wise en Dan Shannon en Kim Kaarts het nummer aan. Kaarts weigert het nummer eerst, maar wanneer Bill Cuomo in 1981 een nieuwe instrumentale werking beschrijft, hapt Kaarts toe. Bette Davis, het onderwerp van het lied, toont zich erg opgetogen met het nummer.
1: De Sunday Morning Breakfast Show. Jus d'orange, een croissantje en Dikkie Denkers. Elke zondagochtend van...
0: Vrienden en vriendinnen, allemaal een hele goede zondagmorgen toegewenst. Als je aan het ontbijt zit, nou eet smakelijk, heerlijk, een croissantje erbij. Maar we gaan ook natuurlijk voor het lekkere kopje koffie. En de mooie muziek. En die lijst ziet er goed uit, dus dat wordt wel wat. Ja, kijk, ik zit een hele mooie te bekijken en die ga ik ook draaien. Dat is het voordeel, je hoeft ze niet op de volgorde te draaien, je kan ze gewoon uitpakken. En het gaat om een nummer van The Babies, Piece of the Action, komt uit 1978.

John Bisha, Wally Stocker, Joe Stikes en Tony Brock. De Babies. Het was een Britse muziekgroep die actief was in de jaren 74 tot en met 1980. Ze hadden een aantal hits in Engeland, maar ook in Nederland. Ze waren echter in Amerika veel succesvoller. Ik heb hier eentje van Deep Purple, komt uit 1973. Smoke and Water.

0: Chicago is een Amerikaanse rockband uit Chicago. De Blazers, een rijke band, bestaat sinds 1967 en maakte op de eerste plaats stevige rockmuziek waarin jazz-invloeden een hoofdrol speelden. Vergelijkbaar met Blood, Sweat & Tears. Later brak er echter een periode aan waarin ballads de boventoon voerden. Ja, onder andere dit nummer wat we horen, Jordi Inspiration. Waarna men weer terugkeerde naar hun oorspronkelijke sound.
1: De Sunday Morning Breakfast Show met Dickie Denkers.

prachtige Zuid-Afrikaanse rockband, bestaande uit 5 vrouwen. Ze waren actief tussen 1977 en 1981 en scoorden voornamelijk met covers. Hun grootste was Substitute, maar dit was Save Me. Dit is Hot Chocolate met het mooie nummer It Started With A Kiss. It started

0: Get Started With The Kids is een van de bekendste platen van de Britse soulband Hot Chocolate. De single werd een grote hit op de Britse eilanden, in Oceanië en het Duitse en Nederlandse taalgebied. In thuisland, het Verenigd Koninkrijk, bereikte de platen vijfde positie in de UK Singles Chart en in Ierland werd eveneens de vijfde positie bereikt. In Nederland was de plaat op vrijdag 23 juli 1982 de 657e Veronica alarmschijf op Hilversum 3 en werd een hit in de destijds drie landelijke hitlijsten. Het scoorde in de Veronica Top 40 de zesde positie.
1: Radio Seabreeze, 1395 AM. Nostalgisch verfrissend.

0: De Schotse popband Victim Factory. De band werd opgericht in 1983 in het Schotse Perth en speelde synthesizer pop. De band bestond uit Kevin Patterson, die deed de zang, Chuck Midley de gitaar, Graham McGregor de bas en Eddie Jordan de keyboards en Mike Algetree drums, en bestond van 83 tot 87. De plaat die we net hoorden, Feels Like Heaven, uitgebracht op 31-12-83 in Engeland en Ierland, was begin 1984 hun enige grote hit. Hiermee behaalden ze in thuisland het Verenigd Koninkrijk een nummer 1 notering in de UK Singles Chart. In de Nederland behaalde de single in de destijds 3 landelijke hitlijsten op de nationale publieke popzender Hilversum 3 de 12e positie in de Veronica Top 40.
1: Nederlandstalige gouden ouwe.
2: Dikkie Denker.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat

houden voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: kwam van Benny's album Vlinders van de Nacht. Vrijgezel is geschreven door Benny Nijman, Robert Frank Jacobi, Domenico Mondunigo en Enrica Bonacorti. En geproduceerd door Jean-Luc Drion. Het is een Nederlandstalige bewerking van het lied La Lontananza van Domenico Mondunigo. Het is een nederpoplied waarin de liedverteller zingt over het leven van een vrijgezel.
1: De Gouden Glans straalt af van onze antenne bij deze
2: Sunday Morning Breakfast Show.
1: Gouden Ouwe of Flashback.

0: Volgens Bush gaat het nummer over een vrouw die de trouw van haar echtgenoot wil testen. Om dit te bereiken schrijft ze hem liefdesbrieven onder het pseudoniem Babushka. De echtgenoot herkent de karaktertrekken van zijn vrouw voordat zij getrouwd en nog gelukkig waren. Just like his wife before she freezed. On him just like his wife when she was beautiful. En wordt verliefd. Ze besluiten elkaar te ontmoeten en hiermee heeft de vrouw de relatie kapot gemaakt vanwege haar paranoia. In de videoclip is Kate Bush te zien in een zwarte bodysuit met op het hoofd een sluier. In haar rol als verbitterde vrouw, zij staat naast een contrabas die haar echtgenoot symboliseert. Wanneer het refrein start, verandert Bush in het alter ego Babushka.
1: Dit is de Sunday Morning Breakfast Show met Dickie Denkers.

Wishful Thinking, een nummer van de Britse band China Crisis. Het nummer verscheen op hun tweede studioalbum Working with the Fire and Steel. Possible Pop Songs from To. Uit oktober 83. Wishful Thinking groeide uit tot de grootste hit van China Crisis. Sea Breeze AM 1395.

New Kid in Town is een metafoor voor de harde wereld van de muziekindustrie. Je bent maar even de nieuwe frisse band met een uniek eigen geluid. Het is de eerste single van hun vijfde studioalbum Hotel California uit 1977 van The Eagles. Eentje moet nog lukken. Doe ik dat even met Genesis Follow You, Follow Me uit 1978.

De groep Genesis met het mooie Follow You, Follow Me. Mike Rutherford bedacht het eerst akkoordenschema van het nummer en vertelde dat hij de tekst in ongeveer 10 minuten had geschreven. Destijds schreef de band normaal gesproken hun nummers alleen. Keyboardspeler Tony Banks zei over het nummer: "Het was ons enige nummer dat door de groep geschreven was. Mike speelde de riff, ik speelde volgens een aantal akkoorden en de melodielijn en Phil zong eromheen. Het werkte goed als een simpel ding. Het was goed zoals het was." En het werd een mooie dikke hit. Nou, dat was mijn bijdrage vanmorgen weer met de Sunday Morning Breakfast Show. Iedereen bedankt voor de vele reacties die ik weer had. En natuurlijk de suggesties, want dat vind ik altijd mooi. Dan kan ik ze er zo tussen zetten. De Sunday Morning Breakfast Show is er aanstaande zondagmorgen weer. Ik zou zeggen, voor straks alle programma's nog veel luisterplezier. Tot volgende week.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: De Amerikaanse kustwacht heeft de brokstukken van het sinds gisteren vermiste ambulancevliegtuigje gevonden. In zee een paar honderd kilometer uit de kust bij Boston. Het Canadese toestel met 6 inzittenden was vertrokken uit Bermuda en sinds gisterenmorgen 1 uur van de radar verdwenen. Het hoofd van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee is opgestapt na het eerder deze week mislukken van de executie van een 50-jarige vrouw. De ter dood veroordeelde vrouw bleef onverwacht in leven na het toedienen van 2 injecties met gif. Ze wordt nu behandeld in het ziekenhuis. De gevangenisbaas Frank Strada heeft zijn ontslag ingediend en vertrekt eind van de maand. In Letland heeft de zittende premier Kulberg de verkiezingen ruim gewonnen. Zijn pro-Europese middenpartij heeft rond de 36% van de stemmen gekregen en de 2 pro-Russische partijen verslagen. Samenwerking met deze partijen is door Kulberg meteen na het bekend worden van de uitslag uitgesloten. Centraal verkiezingsthema was de verdediging van het land tegen de Russische dreiging, waaronder drones die het Letse luchtruim eerder dit jaar waren binnengedrongen. En vandaag op Dierendag is de Warme Pootjes Challenge van start gegaan. Een campagne om aandacht te vragen voor preventieve huisdierenzorg. Mensen wordt gevraagd om regelmatig naar hun dieren te kijken, zodat ze op tijd eventuele gezondheidsproblemen ontdekken. Deelnemers kunnen online een pootje op een landelijke kaart zetten om te laten zien dat ze meedoen. Volgens cijfers van Ipsos heeft 44% van de huishoudens in Nederland 1 of meer huisdieren. Het weer, code geel voor dichte mist in het oosten, midden en zuidwesten van het land. In het noorden en noordwesten kans op wat regen. Verder zonnige periode, het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden.
1: Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
4: Er dreigt een aansluitstop in Utrecht. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot 1800 euro voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
5: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
6: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
7: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
8: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
9: Geen troep in je lichaam? Bij puurmieke.nl koop je gegarandeerd troepvrij. Voeding, supplementen, verzorging en meer. Shop op puurmieke.nl.
10: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
11: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
12: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
13: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze. In Brazilië zijn er vandaag spannende presidentsverkiezingen. De zittende linkse president Lula da Silva neemt het op tegen de rechtse Flavio Bolsonaro, de zoon van voormalig president Jair Bolsonaro. Die kreeg 27 jaar celstraf vanwege een poging tot een staatsgreep nadat hij de presidentsverkiezingen in 2022 had verloren van diezelfde Lula da Silva. De verkiezingen zijn cruciaal, want de vraag is of Brazilië sociaal-democratisch blijft of weer voor een leider met autocratische trekken kiest. Staatssecretaris Erkens van Dierenwelzijn heeft er moeite mee dat onverdoofd slachten in Nederland nog is toegestaan. Volgens het ANP bevestigt een woordvoerder van de minister dit na eerdere berichten van RTL Nieuws. De Partij voor de Dieren stuurt deze week een initiatiefwetsvoorstel naar de Tweede Kamer om onverdoofd ritueel slachten te gaan verbieden. Staatssecretaris Erkens wil daar met een open vizier heel serieus naar gaan kijken. Een automobilist heeft op de A10 bij Berlijn een klapband gekregen bij een snelheid van bijna 300 km per uur. Hij overleefde het ongeluk, de auto was totaal los. De 52-jarige bestuurder van de elektrische auto is wel naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk heeft de hoge snelheid de klapband veroorzaakt. Daarna is een technisch onderzoek gestart. En in Rusland is een 28-jarige vrouw overleden aan de pest nadat ze in een laboratorium per ongeluk een reageerbuisje had gebroken. De Moscow Times meldt dat uit voorzorg zo'n 200 mensen die met haar in contact zijn geweest in quarantaine zijn geplaatst. Het weer, code geel voor dichte mist in het oosten, midden en zuidwesten van het land. In het noorden en noordwesten kans op wat regen. Verder zonnige periode, het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.

0: eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
2: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: Bootsbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
5: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
6: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
7: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
8: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: heerlijk. Een plaatje van Gilbert of Sullivan, I wish I could cry. Nou ja, dan heb ik nog wel een zakdoekje voor je hoor, Gilbert. Ja, een lekker plaatje wat je al jaren en jaren en jaren geleden geschreven hebt. En ook gezongen hebt. En dat is toch hartstikke leuk om naar te luisteren. Ja, toch?
1: Goedemorgen, goedemorgen.
0: Een heel bijzonder goedemorgen, luistervrienden.
2: Dit is Tom Polderman. Met koffie, gebak en vooral veel
0: heel veel gezelligheid hier op Radio Sybaris. Het is zondagmorgen en weet u wat vandaag het is? Het is vandaag Werelddierendag. Ja, alle honden en dergelijke en alle poesjes en alle varkentjes en gaan ze maar door. Ze verwachten allemaal dat ze een lekker hapje krijgen. En ik zeg ja, ja, ja, joh, ja, we hebben een lekker hapje voor je. Ik zal de doos met versnaperingen voor de honden even tevoorschijn toveren. Het is allemaal wat, ja, Dierendag. Ja, oh, je rustig maar, je krijgt wat. Ja, ja, je krijgt zo wat van. Oké, ik hoop dat u er ook een beetje aan denkt om uw honden, katten en ja, misschien heeft u wel een konijn of misschien heeft u wel een varken in huis. Geef ze allemaal wel een lekker hapje. Ja, dat vinden ze heerlijk. Hier is ze, de enige echte, niet even naar de Ilse de Lange. The World of Herbs.

0: een mooi nummer van niemand minder dan Niels Lange, The World of Hurt. En ja, dat is een nummer wat is geschreven. Even kijken of ik het kan lezen door de heren Nooit, Lloyd, Nielsen en Chapman. Ja, het is allemaal wat geweldig. Wat een fantastische plaat heeft die Niels Lange altijd al gemaakt. Ja, het is allemaal wat. Het is vandaag niet alleen Werelddierendag, maar je kan ook naar Hilversum gaan, luister vrienden. Naar het omroepkwartier wat daar zit. Een groot heel groot gebeuren, een heel groot terrein. En ja, daar wordt namelijk ook groot feest gehouden. Want het is afgelopen vrijdag was het 75 jaar geleden dat voor het eerst televisie in Nederland werd uitgezonden vanuit Bussum. En ja, daar gaan ze in Hilversum heel veel leuke dingen aan doen. Er zijn veel studio's die open zijn waar je binnen kan komen en dat soort dingen meer. Nou, dat is gewoon berengezellig. Ik kan zeggen, ga erheen en ja, doe er je voordeel mee.
1: Don Polderman.
2: Lekker bakkie.
0: Een lekker bakje koffie compleet op Radio Sieben is Europe's number one. En hier is hoor Connie van der Bos, ja, met een heel mooi nummer. De andere kant van de maan.

kan schieten. Dan kan je de achterkant van de maan bekijken. Anders gaat dat niet lukken. Fantastische mooie plaats van Connie van den Bos destijds. En het nummer was geschreven door Janis Ian en Albert Hammond. Dat is toch ook even leuk om te weten. Radio Cyber is Europe's nummer van op zondagmorgen. Dat doe je zeker, hè? Je radio klem zetten op Radio Seabreeze AM 1098 voor Midden-Nederland en 1395 voor het noorden van het land. En verder live.radioseabreeze.nl of via onze app, want die hebben we ook tegenwoordig. Gewoon even gaan lekker appen en dan zorg je dat je de app kan downloaden en lekker kan luisteren op je telefoon naar Radio Seabreeze. Dat is leuk, hoor. Hier is Domino.

0: geweldig, hè? Ja, die Vince Domino. Goed old Vince Domino. Met Blueberry Hill. En ja, ik weet niet hoe het daar is, hoor, Blueberry Hill. Maar ik denk dat het fantastisch is. Kent u toevallig Santiago Jiménez? Ja, nou, er zijn er twee van. De een is Santiago Jiménez. En zijn vader, dat is Flaco Jiménez. En Flaco Jiménez is een hele bekende banjo. En speler onder andere. En ook trekzakspeler. U zult zich afvragen, misschien wat is een trekzak? Nou, dat is zo'n ding, ja, een soort... soort accordeon, maar dan net even anders en dan met hele speciale geluiden erin. Samen met Santiago Jiménez, Flaco Jiménez en Toby Torres brengen ze een fantastisch mooi liedje.
1: Koffie compleet met Tom Polderman. Koffie compleet met Tom Polderman. Koffie compleet met Tom Polderman. Radio Sea Breeze met Tom Polderman.
0: En hier zijn ze dan, hoor. Ja, de heren Flaco en Santiago en Toby. Heerlijk. Gaan we eens luisteren op zondagmorgen. Wat wil je nog meer? Lekkere geluid.

wat mooi, hè? Een plaatje van Santiago Jiménez samen met Flaco Jiménez en Toby Torres. En ja, Emilio Casperera. En ga zo maar door. Een heerlijk stukje muziek gedraaid hier op Koffie Compleet. Radio Sibelius op de zondagmorgen. Nou, dat is toch fantastisch? Ja, vind ik wel.

0: Felt as Love, een plaatje van Dean Martin. En ja, inmiddels is hij binnengekomen hoor, onze eigen Seeds, DJ Seeds. Hij heeft een varken meegenomen, wat is dat nou weer allemaal joh? Oh, dat heb je gedaan voor Dierendag. Ja, dat kan ook gebeuren. Oh, het is wat hè. Oh, jongens.
1: Goedemorgen! Vandaag met Tom.
0: Ja, en met een varken.

spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag...

vergeten. Want wie mij lief is, blijft mij lief. En waar ze wonen, moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag of volgend jaar. Ik zal ze kussen en begroeten. Het komt vanzelf weer voor elkaar.

een keertje sterven. Daar kom ik echt niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je het maar uit. Voorlopig blijf ik nog jouw zanger, jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer, maar laat me blijven wie ik ben.

0: Ik heb het altijd zo
1: gedaan.
0: Gedaan.
1: Ja, het is wat, hè. Oh, wat heeft hij er mooi gezongen, Ben Kramer. Een liedje van Ramses Shaffi, laat me. Ja, we kennen het zonder enige twijfel allemaal nog wel uit het grijze wijze verleden. En joh, ik zei het net al, lieve luistervrienden. We hebben een varkentje in de studio. Maar weet u wat dat Krenk doet? Nou, dat ga ik u even vertellen. Hij zit onze koekjesrommel leeg te eten. Hé, waarom doe je dat? Hé, blijf van die koekjes af, joh. Blijf eraf. Hé, ga weg. Blijf eraf. Oh.

Oliver en zijn orkest. Ja, hey there, zong die. En ja, inmiddels is Milko ook al de studio binnengekomen. Oh, je bent veel te vroeg, Milko. Maar je, oh, je hebt ook je hond meegenomen. Ah, lekker. Dan krijgt hij ook een hondenkoekje. Het is wat. Mm.

0: Ja, hoor je niet vaak van, hè? Jesse Belvin heeft Good Night My Love voor u gezongen. Ja, het zou je gebeuren als je nou vanavond naar je bedje toe gaat. Ja, lijkt me ook lekker hoor. Dan zeg je gewoon tegen je liefje van Good Night My Love. En dat vindt ze fijn. Zeker
1: voor het hart
0: weten.
1: Van Nederland, 1098. Noord-Nederland, 1395. Radio
0: Seabreeze on top. Radio Seabreeze on top, 1395 en 1098. Ja, je kunt natuurlijk ook luisteren via onze site, website radioseabreeze.nl of via live.radioseabreeze.nl kan ook. Of je gaat gewoon onze app downloaden en dan hoef je alleen maar je app eventjes een tik aan te geven en bup, dan staat hij op je telefoon. Dat is leuk, hè? Ik heb hier een mooie Nederlandstalige countryplaat van Erna. Ja, heel mooi. No one sees my tears.

0: Nou, kom er dan hoor als je me mist. Ja, heerlijk. Een plaatje van Dutch Erna, oftewel de Nederlandse countryzangeres Erna. Ik weet niet hoe ze van achter heet eigenlijk. Ik heb dat plaatje van de week binnengekregen en joh, stond alleen maar bij. Ze komt uit Nederland en ze zingt country music en ze heet Erna. Nou, dat is toch leuk?
1: Radio Sea Breeze. Beste keus voor al these radio.
0: Beste keus voor al these radio. Hier is Pat. Ja, Pat Boone, dan precies te zijn. The Friendly Persuasion.

je, eerlijk is eerlijk, op zondagmorgen, wat wil je nog meer? Past uitstekend bij de zondagochtend, ja. En de dieren heb ik inmiddels allemaal de deur uitgestuurd van, joh, honden, katten, varkens, dat kan toch allemaal niet, jongens. Hey. Het is een radiostudio, hoor, de heren. Heeft er dan even een beetje rekening mee te houden. Ook al is het dan vandaag wel Werelddierendag. Ja, toen Robert Long hoorde dat er een heel mooi album uitgebracht werd, jaren geleden, met liedjes van Mooi van een Ander, toen zei hij van, hey, dat lijkt me ook wel wat om een heel mooi liedje van een beroemde Nederlander, bijvoorbeeld Willy Alberti, Eddie Christiani en vele anderen, te gaan uitbrengen. Ja, een liedje van Jo Beerta, om precies te zijn. En toen dacht hij van, ik ken er best nog wel een uitvoering bij maken van iemand die het betere oude repertoire niet schuwt. Ja, het is allemaal wat, hè? Zo zong hij met liefde en overtuiging. Ik zing dit lied voor jou alleen.

0: alleen.
1: Ja, het is wel. Ik hou van jou alleen. Fantastisch gezongen door niemand minder dan Robert Long destijds. Ja, wat kon die man mooi zingen. En wat is het een gemis dat hij er niet meer is.

0: De Harry Belafonte en dit Jamaica Farewell. Ja, Farewell aan Jamaica, heerlijk. Radio CBD is Europe's number one.
1: Radio CBD.
2: We are going to take you back. Back in time on Radio Seabreeze 1395 and 1098 AM.
0: Het is wel even dat je het weet, laatste vrienden, jawel. Maar kijk op de klok van gehoorzaamheid. Wat zien we dan? 5 minuten voor 11 uur in de hoogste tijd om afscheid te nemen van Koffiecompleet voor vandaag. Ik heb het met superveel plezier gepresenteerd. En zometeen staat hij klaar, hè? Onze eigen Biebe. Nee, onze eigen Sietz bedoel ik. Met zijn koffertje met muziek. En daarna, ja, hij is al in de studio gearriveerd. Onze eigen Milko. En die gaat vanmiddag ook weer lekker een tour met heerlijke plaatjes draaien. Hij heeft de hond meegenomen. Het is ook allemaal wat. Ja, het is wat allemaal. Gelukkig zit hij in de gang. Je kan hem niet horen blaffen. Wat mij betreft, tot morgen. Dag! En een hele fijne dierendag overigens. Hè? Vergeet het niet, hè? De beestjes allemaal lekker te verzorgen. Een extra hapje te geven en dat soort dingen meer. Aardje over een bol. Gaan ze maar door.

0: Seabreeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze. Bij een aanvaring tussen drie schepen voor de Noorse kust is ook een Nederlands vrachtschip betrokken geweest. Dat kwam vannacht bij Alesund, dat ligt ruim 200 kilometer ten noorden van Bergen, in botsing met twee andere schepen. Een vrachtschip en een tanker uit Noorwegen en de Faroe-eilanden. Er vielen geen gewonden, maar alle drie de schepen hebben schade opgelopen. Over de oorzaak van de aanvaring is nog niets bekend. Bij een steekpartij in Leiden zijn zaterdagavond twee gewonden gevallen. Op de kermis aan de Molenwerf, ter gelegenheid van de festiviteiten voor Leidens Ontzet, raakten twee groepen jongeren met elkaar in conflict. Daarna werd er op elkaar ingestoken. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Er is niemand aangehouden. De politie zoekt getuigen. 12 Nederlandse gemeenten nemen volgend jaar maatregelen om de sterfte onder padden flink terug te dringen. Met onder meer paddentrapjes en straatputten, verlaagde stoepranden en kleine vijvertjes willen ze voorkomen dat de dieren massaal doodgaan. Onder meer Zwolle, Nijmegen en Maastricht sluiten zich aan bij dit initiatief Pad uit de Put. De paddenpopulatie in Nederland is in bijna 20 jaar tijd met ruim 40% gedaald. Staatssecretaris Erkens van Dierenwelzijn heeft er moeite mee dat onverdoofd slachten in Nederland nog is toegestaan. Volgens het ANP bevestigt een woordvoerder van de minister dit na eerdere berichten van RTL Nieuws. De Partij voor de Dieren stuurt deze week een initiatiefwetsvoorstel naar de Tweede Kamer om onverdoofd ritueel slachten te gaan verbieden. Staatssecretaris Erkens wil daar met een open vizier heel serieus naar gaan kijken. En dan nog het weer. De code geel voor dichte mist geldt nog in het midden van het land, maar die lost nu snel op. Elders is het zonnig en droog bij een middagtemperatuur van 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.

0: handymeister.com.
1: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
2: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niet. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRA-juristen.nl.
3: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak. Maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover. De look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
4: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Cybris, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Cybris app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
5: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: De DJ Seats draait door show bij Radio Seabreeze.
1: Zo, goedemorgen, daar zijn we weer. Het is zondagmorgen bij Radio Seabreeze. Dankjewel Tom Polderman voor het uurtje koffie compleet. Je weet het, morgen is er weer. Zelfde tijd, zelfde zender. Nu een uurtje DJ Seats draait door. En daar hebben ze weer voor je hoor. Die hits van gisteren en eergisteren. Begonnen we met Let Me Be Your Lover van Jimmy Bohorn. Gaan we door met een andere grote hit van toen. En je hebt het al gemerkt, we hebben weer wat veranderd. Dus er komt weer Odyssey and Going Back to My Roots.

was dat van Chris Isaac. En daarvoor hoorde je Going Back to My Roots van Odyssey. En daar weer voor Let Me Be Your Lover Baby van niemand minder dan Jimmy Bohorn. Hey, dit is de DJ Seatstrijd Doorshow op Radio Seabreeze met nu Robbie Williams.

Uit de jaren 80, Doris D en de Pins en toen ik ze hier. En dat was me er eentje hoor. Wat een kanje van een plaat. Vandaar dat we nog even draaiden hier in de DJ Seats Draaidoor Show op zondagmorgen bij Radio Sirius. Jawel, het station met de hits van gisteren en hier gisteren. En heel af en toe draaien we een nieuw plaatje. Dat mag allemaal hier op de AM1098 en de AM1395. En uiteraard via de Sirius app. Jawel, zoek

Het roemruchte popjaar 1977. De opvolger is tijd van Cold as Ice. En de eerste echte grote hit voor Foreigner in de Nederlandse hitlijsten. Lou Gramm en Mick Jones zongen over You're as Cold as Ice. Dan even naar de jaren 90 kennen we deze nog. Hoe heet hij ook alweer? Even kijken hoor. Ja, vergeet wel eens wat. Dit is W.

Dat hele kleine manneke uit Canada. En wat een herrie dat hij maakt. Maar mooie herrie. Brian Adams song It's Only Love, Love, Love. En daar draait het om vrienden en vriendinnen van Radio Cyprus. Het draait toch altijd allemaal weer om de liefde. Mantel Jordan is de volgende die we draaien. En this is how we do it. This

0: tegenwoordig zou je ervoor opgepakt worden. Minstens 17. Doe maar uit de jaren 80. Toen kon er nog van alles. En er waren we nog niet zo, hoe zal ik het zeggen? Zo. Yeah. Ja, nou, ik ga het ook niet zeggen, want het is een net radiostation. Welkom bij Radio Seabreeze. Hier is...
1: You are my fire.
0: I want it that way.
1: Desire.
0: Van de Backstreet Boys.

The one and only Dan Hartman en Relight My Fire, de disco hit van het jaar 1980. Het is maar even dat je het weet. Jawel. En van de disco uit de jaren 80 gaan we naar de, ja, zeg maar Eurodance uit de jaren 90. Ongelooflijk veel collega's hebben er een hekel aan die Eurodance. Die zijn ook gestopt als disco niet doen. Ik vond het heerlijk. We draaien het bij de Tros Popformule Drive-In Show, dit soort platen. Volle dansvoeren, mensen die feesten, meeklapten, meezongen. En dat allemaal met deze opname. Uit Duitsland kwamen ze vandaan. Dame en heer, ze noemden zich Snap. En de grootste in de Nederlandse hitparade, Rhythm is a Dancer.

0: DJ Seeds. De muziek maakt het verschil.
1: En dat was hem alweer, de laatste die ik voor mogen draaien in deze aflevering van de DJ Seeds Draait Door Show bij Radio Seabreeze. We hopen dat je een beetje genoten hebt van onze muzikale keuze. En zo niet, dan gaan we volgende week gewoon weer in de herkansing op zaterdagmorgen even na 11 uur. Wat mij betreft heel veel plezier met Milko Roodnat met Milko's Music Memories. Ik heb tijd dat ik ophou zie. Hey, ik neem afscheid van je. Bye bye en hou je taai. En tot volgende week zaterdag. Hoi.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Bij een aanvaring tussen drie schepen voor de Noorse kust is ook een Nederlands vrachtschip betrokken geweest. Dat kwam vannacht bij Alesund, dat ligt ruim 200 kilometer ten noorden van Bergen, in botsing met twee andere schepen. Een vrachtschip en een tanker uit Noorwegen en de Faroe-eilanden. Er vielen geen gewonden, maar alle drie de schepen hebben schade opgelopen. Over de oorzaak van de aanvaring is nog niets bekend. Bij een steekpartij in Leiden zijn zaterdagavond twee gewonden gevallen. Op de kermis aan de Molenwerf, ter gelegenheid van de festiviteiten voor Leidens Ontzet, raakten twee groepen jongeren met elkaar in conflict. Daarna werd er op elkaar ingestoken. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Er is niemand aangehouden. De politie zoekt getuigen. 12 Nederlandse gemeenten nemen volgend jaar maatregelen om de sterfte onder padden flink terug te dringen. Met onder meer paddentrapjes en straatputten, verlaagde stoepranden en kleine vijvertjes willen ze voorkomen dat de dieren massaal doodgaan. Onder meer Zwolle, Nijmegen en Maastricht sluiten zich aan bij dit initiatief Pad uit de Put. De paddenpopulatie in Nederland is in bijna 20 jaar tijd met ruim 40% gedaald. Staatssecretaris Erkens van Dierenwelzijn heeft er moeite mee dat onverdoofd slachten in Nederland nog is toegestaan. Volgens het ANP bevestigt een woordvoerder van de minister dit na eerdere berichten van RTL Nieuws. De Partij voor de Dieren stuurt deze week een initiatiefwetsvoorstel naar de Tweede Kamer om onverdoofd ritueel slachten te gaan verbieden. Staatssecretaris Erkens wil daar met een open vizier heel serieus naar gaan kijken. En dan nog het weer. De code geel voor dichte mist geldt nog in het midden van het land, maar die lost nu snel op. Elders is het zonnig en droog bij een middagtemperatuur van 18 tot 21 graden.
2: Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
3: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
4: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
7: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
8: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
9: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
10: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen! Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit een nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op Kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
11: Adverteren op Radio Sea Breeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosiebries.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Sea Breeze. Een fluitje van een cent.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
12: Het is net 12 uur geweest. Dit is Milko's Music Memories. Presentatie Milko Roodnat.
13: Goedemiddag.
14: It's summertime.

Bijna 8 minuten over 12. Goedemiddag, leuk dat je luistert naar Radio Seabreeze op de 1098 en de 1395 AM. Via het wereldwijde web en natuurlijk ook via onze app. Die kan je tegenwoordig downloaden en via op je telefoon. Het maakt niet uit of je Android hebt of iOS, het maakt allemaal niet uit. Maar je kunt hem in ieder geval downloaden en zo naar ons luisteren. Dat is ook lekker natuurlijk. Ja, het is vandaag zondag 4 oktober. Het is Dierendag en daarom begon ik met een plaatje van de Cats. Het is 1967. Sure, here's a cat. Vond het wel een beetje toepasselijk. Straks in de tweede uur nog een dierenplaatje. Maar die hoor je straks natuurlijk. Moet je wel blijven luisteren. Dank aan collega Sietsven Alda voor het voorgaande uur. Ach, weer een diepe buiging voor hem hoor. Goede muziekkeuze. En horizontaal geprogrammeerd, zoals je altijd zegt. Want volgende week zaterdag en zondag is je er weer. Nou, wat gaan wij doen? Straks rond 12:30 krijg je van mij het weerbericht. Nou, als je naar buiten kijkt, tenminste als het dan hier in Midden-Nederland in Zelm, is het heel mooi, lekker weer. De zon schijnt. En we zenden gewoon lekker live uit op de zender. Verder heel veel lekkere muziek. Straks vanaf vinyl ga ik ook nog wat draaien. Een Duitse plaat, maar die hoor je straks. We gaan eerst terug naar 1975. Met het album Desire. En dan praat ik over Bob Dylan. Hij was natuurlijk de protestzanger uit de jaren 60. Maar ook in 1975 was hij behoorlijk actief. En tegenwoordig is hij ook nog actief. Ja, hij is al ver in de 80. Deze song uit 1975, ik zei het al. En die heet Hurricane. Goedemiddag, leuk dat je luistert. En blijf er lekker bij. Hele middag.

Ze heet al de protestzanger uit de jaren 60. Natuurlijk met zijn gitaar, met zijn mondharmonica. En zijn eigen, ja, specifieke zang die hij altijd had. Heerlijk, Bob Dylan uit 1975 van zijn album, of LP moet ik misschien wel zeggen. En die heet Desire. Straks gaan we een Duitse plaat draaien vanaf vinyl. Maar eerst wat Nederlandstalig geluid. En ze staan momenteel in Beste Zangers. En dan heb ik het over de groep Clouseau. En deze bekende, dit is Daar Gaat Ze. Daar.

Het is leuk om eens een keer een plaat vanaf vinyl te draaien, live op de radio. En deze van Jurk en Marcus uit 1973. Ein Festival der Liebe. Dan moet ik altijd denken aan de Duitse televisie, het ZDF, waar hij vroeger op keek in de jaren 70. En dat mooie programma Hitparade, gepresenteerd door Dieter Thomas Heck. Ja. En van Duitsland is het maar een kleine stap naar het mooie Limburgse land. Want daar kwamen deze drie dames vandaan. Ze noemen zichzelf Pussycat. En hebben grote hits gemaakt in de jaren 70. Ook deze. If you ever come to Amsterdam.

you ever come to Amsterdam on a sunny afternoon. Nou, dan is vandaag de dag, denk ik. Ach wel, Amsterdam. Ik moet heel eerlijk zeggen, alle criminaliteit, ik kom er niet. Dat is heel, heel graag. Het is al een mooie hoofdstad natuurlijk. Veel bezienswaardigheden, maar ik ga daar niet naartoe. Straks krijg je het weerbericht van mij. We gaan eerst naar de Brothers Bee Gees, oftewel de Brothers Kip. En deze lekkere ouwe van hem. Don't forget to remember me.

mijn scherm staat zonnig en zondagmiddag. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen zonnig en droog en staat er weinig wind. Daarbij stijgt de temperatuur naar 18 graden in het noordwesten en 21 of 22 graden in Zeeland, Brabant of Limburg. Vanavond trekken enkele sluierwolken over het land en in de nacht ontstaat regionaal opnieuw mist. Het koelt af naar 6 tot 11 graden. En morgenochtend start regionaal grijs. In de loop van de ochtend breekt de zon vaker door en de temperatuur komt uit op 20 tot 21 graden. Indian Summer. Dit is ILO.

Muziek uit de discotijd, de jaren 70, we weten het allemaal nog wel. Paars behang had ik op mijn kamer. En draaide dit soort muziek, Eruption en I Can't Stand the Rain. En iemand die in 1977 geboren is, is John Mayer. Maar heeft natuurlijk veel later wat mooie muziek gemaakt. Want we draaien niet alleen maar oude muziek op de zender hier bij Radio Seabreeze, maar ook af en toe wat nieuwer geluid. Dit is uit 2009 van zijn album Battle Studios. En de nummer heet Heartbreak Warfare. John Mayer.

nummer werd in 1970 gezongen door Peter Hellets. En het werd geschreven door Peter Gosling. En in 1991 werd het opnieuw uitgebracht naar aanleiding van de Golfoorlog. Ja, wat dat betreft zou het vandaag de dag ook wel uitgebracht kunnen worden. Of dat gaat gebeuren, dat weet ik natuurlijk niet. Dat ligt niet zo meer aan mij, als wel aan de platenopname studio, denk ik dan. We gaan nu wat Nederlandstalige geluid draaien van Martine Bijl, Simone Kleinsma en Robert Long. Terug naar 88. Vanmorgen vloog ze nog.

Begin jaren 60, 1960. Roy Orbison, de man altijd gekleed in het zwart met een grote zwarte bril op. En Only the Lonely hoorde je. En van begin jaren 60 gaan we naar eind jaren 60. Ja, deze man is nog steeds actief hoor. Is unstoppable, noemen ze dat ook wel. Komt uit Wales. En oh, ik heb een keer een concert van hem gezien. Fantastisch. Dat was allemaal in Amsterdam, in de Ziggo Dome. Maar deze is uit 69. En dit is Love Me Tonight, hier op Seabreeze.

Forever in Blue Jeans uit 1979 staat op dat bekende album You Don't Bring Me Flowers. En dat is ook zo'n mooie song die hij ooit gemaakt heeft. Prachtig. Maar deze uit 1979. Maar ik kijk naar de studioklok. Het is bijna 1 uur. Betekent dat ik even plaats moet maken voor nieuws en weerbericht van 1 uur. Daarna boodschapjes. En daarna ben ik nog een uurtje bij je terug tot aan 2 uur. En tot aan het nieuws is dit Exception uit 1969. En dit is Air. Graag tot straks.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Bij uitzonderlijk hevige regenval in het noordoosten van Spanje zijn zeker 2 doden gevallen. In de regio Catalonië kwam iemand om het leven toen op een camping een muur instortte en verdronk een man in een ondergelopen garage. Reddingswerkers zoeken in een kolkende beek nog naar minstens 1 vermiste. Volgens de autoriteiten gaat het om de hevigste regenval in 20 jaar tijd. Het noodweer neemt vandaag wel af, maar de Catalaanse premier roept mensen op om nog erg voorzichtig te blijven. Bij een grote brand op een camping aan het Gardameer zijn vanochtend zeker 24 gewonden gevallen. Alle slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht, 1 van hen verkeert in kritieke toestand. Over hun identiteit of nationaliteit is nog niets bekend. De brand brak vroeg in de ochtend uit en het blussen was erg lastig omdat er gasflessen ontploften. Zeker 20 staakervens zijn door het vuur verwoest. De brand is inmiddels onder controle. Of er ook Nederlanders op de camping aan het Gardameer staan is niet bekend. De Oost-Duitse economie loopt nog steeds flink achter op het westelijke deel van Duitsland en dat gat wordt nauwelijks kleiner. Volgens onderzoeksinstituut IW zit het oosten op zo'n 79% van het West-Duitse niveau. Dat cijfer is al 5 jaar stabiel, waardoor de inhaalslag stilstaat. Dat komt vooral door een gebrek aan grote bedrijven en te weinig investeringen in onderzoek. Ook een snelle vergrijzing maakt het herstel lastig, omdat Oost-Duitsland daardoor afhankelijk is van buitenlandse krachten. En Max Verstappen heeft in Maleisië zijn eerste Grand Prix van het seizoen gewonnen. De Red Bull-coureur startte vanaf pole position en bleef Kimi Antonelli en Lewis Hamilton voor. De race begon door zware regenval ruim 1,5 uur later dan gepland. Verstappen verloor na de start even de leiding, maar vocht zich met sterke inhaalacties snel terug. En ondanks een safety car aan het einde hield hij de concurrentie achter zich. In het wereldklassement heeft Verstappen nog wel een grote achterstand. Het weer is een flinke zonnige periode en het blijft overal droog bij zo'n 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Morgen wordt een vergelijkbare dag. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Er dreigt een aansluitstop in Utrecht. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot 1800 euro voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
4: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: www.theovmeister.com.
1: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
2: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
3: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen! Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit de nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
5: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Sybris, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Sybris app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
6: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
7: Iedere zondag tussen 12 en 2 Milko's Music Memories op Radio Sybris.
8: De grootste hits aller... Hier hoor je ze allemaal.
6: Classic oldies, rock ballads, 60s, soul music. Je hoort het op Seabreeze AM. Radio Seabreeze heeft de muziek met eeuwigheidswaarde.

band Metallica, ontstaan in 1981 in Los Angeles, Californië. Ja, maken heavy metal, hard rock en al dat soort muziek. En deze uit 1991, Nothing Else Matters. Een van mijn favoriete nummers vind ik wel. Heerlijk om te horen hier op de radio. En ja, mijn koptelefoon die stond wel erg hard hoor, moet ik heel eerlijk zeggen. Ja, en dit uur wat meer rockmuziek, maar ook andere muzieksoorten komen er voorbij. Dus gewoon lekker blijven luisteren. Maar als je van rock houdt, moet je zeker blijven luisteren. We gaan naar het debuutalbum van de groep Aerosmith. En dit nummer hoorde ik ooit voor het eerst in Disneyland Parijs. Bij een of andere, ja, achtbaan was dat volgens mij. Geschreven door Steven Taylor. En dit is het mooie Dream On. Uitgebracht in 1973.

lekkere muziek hoor. Lekkere rockmuziek op de radio van Aerosmith en You're the Dream On. Geschreven door Steven Tyler en uitgebracht in 1973. En we gaan een hele grote stap maken. We gaan wat Nederlandstalig geluid draaien van een zeer gewaardeerde collega van mij. Heb ik het over Elibeth Maathuis. Hij is elke dag te beluisteren tussen 9 en 10 uur. Met zijn programma Maatwerk in de Muziek. Maar hij kan ook aardig zingen. Dit is In Den Haag is een Laan.

heerlijk gezongen door Elibeth Maathuis. En ik zei het al, elke werkdag is hier beluisterd tussen 9 en 10 met maatwerk en de muziek. En we kennen het origineel natuurlijk van Connie van der Bos. Zij bracht het uit in 1975. En dan heet het ook In Den Haag is een laan. En nu een wereldartieste, namelijk Shirley Bassey. Samen met een filmacteur is hier onder andere ook. Heeft ook platen gemaakt. In het verleden wat hijgplaten in het Frans werden soms nooit gedraaid. Heb ik het over Alain Delon. En dit is Thought I'd Ring You.

Shirley Bassey samen met Alain Delon. En ze dachten dat ze hem opgebeld had, maar ik hoorde alleen maar een ontkennend antwoord van Alain Delon. Dus waarschijnlijk is dat helemaal niet doorgegaan. Ze hadden een afspraakje, maar die heeft helaas niet nagekomen. Wel heerlijke muziek uit 1983. En we gaan weer terug naar de jaren 70. Het album Chicago Transit Authority werd uitgebracht in 1971. Bereikte helaas alleen maar de tipparade en nooit de hitparade. Maar heerlijke muziek met veel koperwerk, want dat doen ze altijd bij Chicago. En dit is het mooie nummer, dit is Beginnings.

Sleet uit 1973. Net speciaal draaide ik voor mijn grote vriend Mike Davis. Hij woont in Wales. Hij is DJ geweest hier bij Radio Seabreeze. Is ermee gestopt en ik hoop ooit dat hij weer terugkomt. En hij vertelde mij dat dit de eerste LP was die hij op vinyl kocht van de formatie Sleet in 1973. Ja, heerlijke muziek. En als jij een plaatje aan wil vragen, kan dat ook. Stuur even een mailtje naar Milko en dan schrijf je met de K at radioseabreeze.nl. En dan ga ik hem zeker voor je draaien. Nu terug naar 69 met de Isley Brothers. En dit is Behind a Painted Smile.

band ontstaan in de jaren 60. En natuurlijk, als je ze herkent, de Rolling Stones met Ruby Tuesday. En deze kwam uit 1966 en stond toen op het singeltje. En als je het singeltje omdraaide, dan hoorde je dit. Het singeltje had gewoon een dubbele A-kant, zoals ze dat toen noemden.

En die heet dan Let's Spend the Night Together. Maar ik ga niet helemaal draaien. We gaan geen twee nummers draaien van dezelfde band. Maar wel dit. En dit hoor je niet zo vaak meer. Veel te weinig op de radio. Het komt ook uit de jaren 60, 1968. En die band heet The Nice. En dit mooie nummer heet America.

0: and anticipation, but is murdered by the hand of the inevitable.
1: Dat was het nummer The Nice, of nee, The Nice moet ik zeggen, de band. Uit 1968 en je hoort het mooie America met op plaats dat lekkere kindje. Wat volgens mij nu al heel erg volwassen is. Dat kan bijna niet anders. We gaan straks weer wat vanaf Niel draaien uit Amsterdam. Maar eerst deze man, John Lammers. We kennen hem van Ik Bewonder Jou. Maar deze hit kwam uit 1968 en die heet Costa Brava. Lekkere zonnige muziek op jouw radio.

Ja, het is heerlijk om af en toe eens van vinyl te gaan kunnen draaien. En dat kan ik tegenwoordig, want de studio is wat uitgebreid. En tegenwoordig gaat dat. Ik heb hem aangesloten en ik heb nog wat leuke platen liggen. Dus af en toe draai ik ze wel eens. En ja, je hoort wat tikjes in de plaat, maar het blijft gewoon het lekkerste geluid. Nu terug naar 1997, want je hoorde zo net Brainbox met The Smile. Maar dit is The Verve en Bittersweet Symphonie.

Gonna Say Goodbye. Maar helaas, ik moet ze onderbreken. Er waren de Raspberries uit 1972. Maar het is bijna 2 uur. Dat betekent dat ik wel goeiedag moet zeggen. Want het is gebeurd. De 2 uurtjes zitten erop. En ik hoop dat je met plezier geluisterd hebt. Straks, dan is hij er weer. Anton Nachtzaam met zijn programma Popfront tot aan 4 uur. En de rest van de programmering moet je maar even nakijken op onze site op radioseabreeze.nl. En daar zie je de rest van de programmering. Ik kan je wel vertellen dat ze allemaal live zijn de komende middag. Ik bedank je voor het luisteren. Ik ben er aanstaande dinsdag en woensdag weer. Is morgens om 8 uur met het programma eruit. Met nieuwe morgenster, oud nieuws en ook weer heel veel fijne muziek. Hele mooie zondag en graag tot aanstaande dinsdag. Veel plezier met mijn collega's. Dag, dag.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Bij Nederlandse alarmcentrales van de ANWB en Eurocross zijn tot nu toe maar 12 meldingen binnengekomen na het noodweer in Catalonië. Geen van de hulpvragen gaat over persoonlijk letsel. Gedupeerde vakantiegangers bellen vooral over geannuleerde vluchten, stroomuitval en extra overnachtingskosten. Bij de uitzonderlijk hevige regenval in het noordoosten van Spanje vielen zeker 2 doden. 1 toen op een camping een muur instortte en een man die in een ondergelopen garage verdronk. Iran heropent de straat van Hormuz pas als de Verenigde Staten aan 7 harde eisen voldoen. Dat heeft de Iraanse parlementsvoorzitter en hoofdonderhandelaar bekendgemaakt. Teheran eist onder meer dat de VS alle sancties opheffen, het verbod op olie-export schrappen en de zeeblokkades stoppen. Ook moeten alle militaire acties tegen Iran en zijn bondgenoten direct staken. Volgens Iran is de eisenlijst via bemiddelaar Qatar overhandigd en is de positie van het land definitief en niet onderhandelbaar. Bij een grote brand op een camping aan het Gardameer zijn vanochtend zeker 24 gewonden gevallen. Alle slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht, 1 van hen verkeert in kritieke toestand. Over hun identiteit of nationaliteit is nog niets bekend. De brand brak vroeg in de ochtend uit en het blussen was erg lastig omdat er gasflessen ontploften. Zeker 20 staakervens zijn door het vuur verwoest. De brand is inmiddels onder controle. Of er ook Nederlanders op de camping aan het Gardameer staan is niet bekend. En de Amerikaanse president Trump heeft het vermeende telefoonnummer van een senator online gezet om hem onder druk te zetten. Trump wil dat senator Tom Cotton een wetsvoorstel voor een permanente zomertijd steunt. De president riep zijn volgers op om massaal het nummer te bellen. De senator voelt er niets voor, want volgens Cotton zorgt een permanente zomertijd in de winter voor gevaarlijk late zonsopgangen. Meerdere republikeinen verzetten zich ook tegen het plan, waardoor de wet in de Senaat zo goed als kansloos lijkt. Het weer is een flinke zonnige periode en het blijft overal droog bij zo'n 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Morgen wordt een vergelijkbare dag. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op Andymeister.com.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
7: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop gedoe. Met Kitchen Makeover geef je je bestaande keuken een compleet nieuwe uitstraling. Zonder sloopwerk en verbouwing. Kitchen Makeover, de look van een nieuwe keuken voor een fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
8: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: gelukkig wel. We ademen nog, Huub.
1: Ja.
0: I'm alive. Nee, anders ja, zou het zomaar een
1: dooie boel worden. Ja, precies.
0: ELO en I'm Alive uit 1980. Kennen jullie die plaat?
1: Nee.
0: Nee?
1: Het is niet een van de grote hits, denk ik.
0: Even kijken, moet ik even kijken of die wel... Wat het was. Tipperade nummer 13.
1: Ja, dat bedoel ik.
0: In de USA kwam het wel tot een 16e plaats en in de UK. United Kingdom op nummer 20. Zo. Hé, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Lang geleden dat ik jou gezien heb.
1: Klopt. Lang gezien dat ik jou geleden heb.
0: Ja, ja. Druk.
1: Ja, helaas. Ja, helaas.
0: Vakant.
1: Ook leuke dingen.
0: Nou, je hebt wel een kleurtje gekregen.
1: Is het zo?
0: Ja. Is het een spanning of?
1: Ja, spanning voor weer een live radio uitzending.
0: het is warm binnen.
1: Ja, ook dat. Buiten ook trouwens. Het is heerlijk weer.
0: Lekker, hè?
1: Ja, ja. Zo.
0: Ik heb net even buiten gezeten. Ik wilde bijna nog... Ik stond aan de rand van de vijver. Ik dacht, ga ik er een duik in nemen? Maar...
1: Je hebt geen zwemles gehad, hè?
0: Nee, ja. Ik kan wel water trappelen, maar... Daar kan ik die vissen niet aan doen. Nee. Potverdorie. Maar goed. Goedemiddag. Het is 9 over 2. Dankjewel Milko Roodnaat. Hij kwam live vanuit studio Zelhem in de Achterhoek. En dit is live vanuit studio 626 in Putten, Zuidwest-Brabant. Het heerlijke Putten. Ik heb net in de zon gekeken. In de zon...
1: Dat moet je niet doen, hè? In de zon.
0: Nou, in de zon heb ik zo'n
1: pardon, dat zijn rare bewegingen die je nou maakt.
0: Dat was gelukkig net, oh, niet net te willen. Heb ik zo'n
1: parasol.
0: Buiten thermometer staat je ook in.
1: Ja.
0: En die hangt in de zon.
1: En? Hoe warm was het?
0: 34 graden
1: ja,
0: in de zon. Ik hoor Marcel zeggen, ja. In het zuiden altijd. Ja, Marcel, ik hou er ook op. In het zuiden is het inderdaad nou lekker toeven. Maar ik heb vernomen dat het in het noorden ook lekker is.
1: Weer. Ja, dat heb jij vernomen. Ja, ik heb geen idee.
0: Nee. Maar jij komt ook net binnen.
1: Ja.
0: Ja. Een stuk noorden.
1: Ik kom gewoon uit het zonnige zuiden. Dus, ja.
0: Bravo zonder kader, man. 10 over 2, muziekje dan maar. Uit de top 40, dit is Direct. En we draaien hem inderdaad.
1: My friend.
0: Direct.

0: we toch bijna te laat. We hebben nog 3 seconden. Binnen. Ah, jij komt net binnen. Ja, dan kan dat, hè.
1: 3 keer kloppen.
0: Never let it slip away, dan. Oké. Undercover.

0: Ken jij Linda?
1: Nee, eigenlijk niet.
0: Ja. Linda. Of zou dat een fictieve naam zijn?
1: Zouden we wel Frank moeten vragen?
0: Ja. Aan wie? Aan Linda?
1: Nee, over Linda. Aan Frank.
0: Aan Frank. Nou ja, wat kan bij Frank boeien?
1: Kijk, oeh, dat was een inkoppertje.
0: Sjoe. We hebben straks het weer. En je kan gewoon met je handen in je zak blijven, want we hebben een hele mooie dame bereid gevonden om het weer te lezen.
1: Oh, ja. Hoe heet ze, Linda?
0: Zou dat Linda zijn? Wat verdorie. Nou, vooruit, dan noemen we haar Linda. Ai, ai. Linda Ai.
1: Is ze Chinees of Japans?
0: Ai.
1: Ai, ja, ik had je wel begrepen.
0: Ja, ja.
1: Ik vind het een beetje Japans achternaam.
0: Ja, nou, waarom?
1: Ai.
0: Linda Ai. We hebben ook nog een The Heroes in Heaven. Melanie Kafka, die zit daarin.
1: Wie?
0: Melanie Kafka.
1: Ik ken wel een Melanie, maar.
0: Nou, dat is...
1: Oh, die. Kafka.
0: Kafka, dat is haar. Hè? Maar eerst een weekend.

0: Discussies, discussies, discussies, hè? Dit ga ik natuurlijk niet aan jou vragen, hè? Could I have this kiss forever?
1: Ik kan het vragen, maar ik denk dat je dat teleur gaat stellen.
0: Of ik sta te juichen van yes, hij zegt nee.
1: Ja.
0: Nou, het was wel een best wel een grote hit volgens mij in het jaar 2000. Kun je het lezen?
1: Ja, ik kan het wel lezen.
0: Ja. Echt een nummer
1: 13 1. 13 weken top 40.
0: Nummer 1.
1: Zo.
0: Godverdorie. Echt waarlijk een nostalgisch verfrissend streepje muziek. Ja? Zometeen de weersupdates. En de Heroes in Heaven. Vandaag Melanie Kafka.
1: Kafka, ja. Sorry.
0: Over één koppertje gesproken.

Hallo, dit is de weerupdate. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en wordt het vrij warm voor de tijd van het jaar met 20 tot 22 graden. Er is weinig wind. Vanavond zijn er brede opklaringen en in de nacht kan op uitgebreide schaal mist ontstaan. De temperatuur zakt naar een graad of 9. Ook op maandag en dinsdag houden we te maken met vrij zonnig en rustig oktoberweer. Vanaf woensdag draait de wind naar het noordwesten en wordt het wisselvallig. En tot zover de

0: Heroes in Heaven. We duiken in ons archief van hemelse muziek. Van artiesten die ons ontvallen zijn. Kortom, Heroes in Heaven.
1: Melanie Safka, bekend als Melanie, was een Amerikaanse singer-songwriter. Bekend van onder andere Look What They've Done to My Song Ma, Lay Down, Ruby Tuesday en Beautiful People. Melanie Safka werd geboren in Astoria, een wijk in Queens in New York. En op 5-jarige leeftijd maakte ze al haar eerste plaatje in de stijl van Shirley Temple. Het gezongen nummer Give a Little Kiss. Na de middelbare school trad ze met haar gitaar op in koffiehouses in Greenwich Village. En overdag ging ze naar de American School of Drama. Bij een auditie voor een toneelstuk liep ze de verkeerde deur in, waardoor ze op de jonge producer Pieter Schekkerlik stuitte. Die vroeg haar wat te zingen. Hij was zo onder de indruk van haar stem dat hij haar prompt een contract aanbood. In 1968 trouwden ze met hem. Ze kregen samen 3 kinderen, Lila, Jordy en Bo Jarrett, die alle 3 later ook muzikanten werden. Gilbert Bécaud haalde Melanie naar Parijs, waar ze in het Olympia optrad. Daarna trad ze in Nederland op bij Singing Europe en had ze haar eerste successen. Diezelfde zomer speelde ze ook op het Woodstock Festival in 1969, waarbij het publiek kaarsen aanstak tijdens haar optreden. In 2010 kwam de laatste door haar man Pieter Schekkerlik geproduceerde cd Ever Since You Never Heard of Me uit. In oktober van het jaar 2010 overleed hij plotsklaps. In 2012 werd er een musical geschreven over Melanie's leven met haar man onder de naam Melanie and the Record Man. Deze musical werd een aantal weken opgevoerd in het Rochester in New York, stevast voor uitverkochte zalen. Melanie Safka overleed 23 jaar januari jongstleden op 76-jarige leeftijd.
0: Hemelse muziek. Dit zijn de Heroes in Heaven.

0: zo word je nog eens wijzer. Hè?
1: Ouder wel, wijzer weet ik niet.
0: Nee. Jij krijgt de grijze haren, maar...
1: Ja, alle nou, tijdje, hoor, alle nou, tijdje.
0: Ik alleen hier. Ik ben van de week nog naar de kapper geweest. Want die grijze strook die werd steeds groter. Dus op het moment dat ik het zo tot over mijn schouder laat groeien, dan is het gewoon... Geen gezicht 2026, want dat is het in principe nu ook al niet, maar...
1: Dat zijn jouw woorden.
0: Ik zal het zelf maar zeggen, want jij denkt het.
1: Nee.
0: Oké.
1: Okay. Oh, het licht gaat er van aan.
0: Ik word hier zo emotionaal van, hè. Ik word echt emotionaal.
1: Recht in het licht gezet.
0: Ja, in de spotlight. Over in de spotlight gesproken, 18 keer gezien. Hoe vaak heb jij Total Live gezien?
1: Even tellen. Nul.
0: Ja. Gij cultuurbarbaar.
1: Sorry.
0: Als je één keer in je leven moet je die toch gezien hebben. Of is het niks van jou?
1: Ja, ik vind mooie muziek, maar...
0: Ja, oké.
1: Dat was het.
0: Oké.

0: 2003 dit.
1: Goh, wel lang geleden.
0: Ja, had je er ook een grijze haar of niet? Of was ze nog een beetje rossig?
1: Was ze nog wel rossig? Denk ik. Dat hoop ik.
0: Heb je geen foto's meer van de kant? Of heb je, ja, die heb je misschien wel.
1: Ja, ergens vast maar.
0: In een diepe...
1: Ergens in een archief, in een stoppig hoekje, in de kelder.
0: In het diepe spelonken van Huis op de Moor.
1: Ja, zoiets.
0: Ja, ik... Moet ik zeggen, ik ben eigenlijk nooit grijs geweest. Nooit. Mm. Ja, wel kaal, maar dat was tijdens mijn geboorte. Dus had ik ook... Ik probeer een paar kilo af te vallen, maar dat valt nog niet.
1: Blijf bij proberen.
0: Ja, blijf bij proberen. We nemen er dadelijk nog eentje. 1967.
1: Mooi jaar.

0: Groentje Rasenberg.
1: Ja, ja, ja. Dat is de zanger, toch? Moest even nadenken.
0: Ongelooflijk, hè?
1: Ik denk meestal iemand anders als ik dit liedje hoor.
0: Ja, wat dan?
1: Birgit.
0: Wie?
1: Birgit.
0: Welke Birgit?
1: Umans, die speelt in die clip mee.
0: Ja, die speelt wel in die clip, hè, maar, die heeft er niet zo'n... ja, nou moet ik niet zeggen dat Jeroen ook een...
1: niet echt een zware stem heeft, hè? Nee.
0: Niet echt, maar het is... zo'n stem heeft hij natuurlijk ook weer niet. Jij hebt...
1: wat heb ik?
0: Formule 1 gekeken.
1: Ja, klopt.
0: Je hebt de wekker ervoor gezet.
1: Nee, joh.
0: En toen... Ja, nee, joh,
1: nee. Het begint om 9 uur op zondagmorgen, dan ben ik al wel wakker, hoor.
0: Ja? Oh ja.
1: Al lang.
0: Oh ja, je moest eerst de hond uitlaten.
1: Dus ik zat er ruim op tijd klaar voor. Alleen, het was een beetje deceptie.
0: Op de koffie bij moeders eerst nog?
1: Eerst nog.
0: Oké. Okay. Hoe dit deceptie, vertel?
1: Het was noodweer in Maleisië.
0: Oh. Kwam er een beetje vocht?
1: Nou, iets meer dan vocht. Ah.
0: En toen?
1: Toen is de race uitgesteld... Anderhalf uur later zijn ze mee begonnen.
0: Nou, ik las ook dat er wat motorproblemen waren met de auto's, die wat met het weer.
1: Ja, het schijnt dat tegenwoordig heel veel auto's gebruik maken van AI.
0: AI.
1: Ja, die dus. En de AI kon niet omgaan met de weersomstandigheden in Maleisië. Dus tijdens de eerste ronde vielen heel veel auto's gewoon stil.
0: Dus er stonden allemaal auto's, stonden gewoon stil?
1: Stonden gewoon stil. Ja. Hebben ze harde reset moeten geven en toen gingen ze weer aan.
0: Actie, harde actie. Dus hebben ze eigenlijk opnieuw de race weer stil moeten leggen. Ja,
1: de race lag sowieso stil, want het was niet één merk, het waren bijna alle merken.
0: Allemaal duwen?
1: Nee. Gewoon een harde reset, net zoals wat je bij je computer wel eens doet.
0: En begon toen de race weer helemaal van voren aan of was het stilgevallen?
1: Dat was in de eerste ronde, dus...
0: Oké.
1: Dus de race was nog niet eens begonnen.
0: Het was eigenlijk de opwarmronde.
1: Ja, ja. Nou, toen ging het al fout. Dus,
0: was er weinig opwarmronde. En
1: iedereen
0: toen?
1: Weer terug naar binnen. Wachten, zoeken.
0: Paraplu, regenpak aan.
1: Nou ja, het heeft niet meer geregend. Dat niet, maar het is schijnbaar heel vochtig daar.
0: Ja, de vochtigheidsgraad is in vergelijking met hier is het een hele hoge vochtigheidsgraad.
1: Vergelijkbaar met de sauna, zeggen ze. Dus. Ja, je houdt ervan of je houdt er niet van. Hè.
0: Nee.
1: Maar uiteindelijk is alles goed gekomen.
0: En toen?
1: Toen is de race begonnen en hebben ze eigenlijk geen bijzondere incidenten meer gehad. De auto's zijn het allemaal blijven doen. En natuurlijk, Max heeft gewonnen.
0: De eerste van 2026, hè?
1: Ja.
0: Ik zie een nieuwe carrière voor jou. Het is... Ja, er is al een Hubert Mol, maar...
1: Ja, ik weet het.
0: Maar anders zie ik Huub Mol.
1: Ik vind het leuk om naar te kijken, Formule 1.
0: Ja, dat is ook zo. Het is altijd wel het een en ander te zeggen van,
1: er is veel gebeurd vandaag.
0: Veel gebeurd?
1: Ja.
0: Nou, vooruit dan maar. We gaan zo meteen luisteren of er in de wereld nog het een en ander is gebeurd. Tijdens het laatste wereldnieuws.
1: Ah.
0: Maar eerst Andrew Ridgeley en...
1: George Michael.
0: De Wampies. En hoe heet dat ding ook alweer?
1: Young Guns.
0: Young Guns. Go for it. Tot zometeen.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. In Noorwegen zijn een vader en zoon omgekomen bij een dodelijke schietpartij tijdens een jachtpartij. Een man opende vanochtend in het zuidoostelijke Halden plotseling het vuur op een groep jagers. De man van in de 70 en zijn zoon van in de 40 kwamen om het leven en een derde persoon raakte levensgevaarlijk gewond. De schutter maakte geen deel uit van de jachtgroep. Omstanders wisten de vermoedelijke dader te overmeesteren en vast te houden tot de politie arriveerde. Bij Nederlandse alarmcentrales van de ANWB en Eurocross zijn tot nu toe maar 12 meldingen binnengekomen na het noodweer in Catalonië. Geen van de hulpvragen gaat over persoonlijk letsel. Gedupeerde vakantiegangers bellen vooral over geannuleerde vluchten, stroomuitval en extra overnachtingskosten. Bij de uitzonderlijk hevige regenval in het noordoosten van Spanje vielen zeker 2 doden. Eén toen op een camping een muur instortte en een man die in een ondergelopen garage verdronk. Iran heropent de straat van Hormuz pas als de Verenigde Staten aan 7 harde eisen voldoen. Dat heeft de Iraanse parlementsvoorzitter en hoofdonderhandelaar bekendgemaakt. Teheran eist onder meer dat de VS alle sancties opheffen, het verbod op olie-export schrappen en de zeeblokkades stoppen. Ook moeten alle militaire acties tegen Iran en zijn bondgenoten direct staken. Volgens Iran is de eisenlijst via bemiddelaar Qatar overhandigd en is de positie van het land definitief en niet onderhandelbaar. En de landen van oliekartel OPEC Plus gaan hun olieproductie ook in november niet verhogen, ondanks de aanhoudend hoge brandstofprijzen. Dat hebben onder meer Saoedi-Arabië en Rusland besloten. De productie blijft achter door de oorlog met Iran en de blokkade van de straat van Hormuz. Om de druk op de olieprijzen te verlichten geven grote industrielanden wel miljoenen vaten uit hun noodreserves vrij. Maar experts verwachten dat dit de torenhoge prijzen aan de pomp maar tijdelijk remt. Het weer is een flinke zonnige periode en het blijft overal droog bij zo'n 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Morgen wordt een vergelijkbare dag. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen! Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit de nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
4: Gevonden! Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan burgercontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers, heers.nl.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: Heb jij ze al gezien? De Radio Seabreeze T-shirts.
7: Ze zijn te koop in onze winkel op de website.
6: En er zijn ook Seabreeze mokken en stickers te koop.
7: Ga dus snel kijken en bestel.
6: Kijk op radioseabreeze.nl voor zo'n nostalgisch verfrissend T-shirt van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: My Sharona, de nek.
1: Ja, lekker nummertje.
0: Ja, heb ik ook wel eens last van mijn nek. Jij niet?
1: Dat is de knek.
0: Ja. Dat zeggen ze wel eens, als je last hebt van je nek, dan moet je maar te knekken. Kneks, ken je dat toch, knek?
1: Ja, ja, ja.
0: Heb je daar ook altijd mee gespeeld?
1: Nee, nooit.
0: Nooit geknekt?
1: Nee, ik had gewoon Lego.
0: Had je Lego? Dat ook van die stalen Lego. Dus
1: technisch zijn. Lego.
0: Was dat technisch?
1: Ja.
0: Was dat zo technisch?
1: Die had ik ook niet.
0: Jongen. Maar was jij fan van Nick en Snee? Simon?
1: Ze hebben leuke nummers gemaakt, ja. Vind ik.
0: Ken je de nieuwe plaat van Nick Schilder? Die is een totaal andere weg op ingeslagen, hè?
1: Ja, maar die vorige nummers van Nick Schilder was ook niet echt Nick en Simon.
0: Ja, maar dit is weer nog een
1: andere
0: richting. Nog een andere richting.
1: Zo.
0: Een beetje de disco, maar volgens mij heeft zich een beetje in wat duistere kringen begeven.
1: Waarom denk je dat? Hij, Anton M.
0: Hup, direct message. Hij werkt voor zijn nieuwe plaat samen met Brian V.
1: Ja? Wie is Brian V?
0: Juist, als je je achternaam niet, dan heb je meestal wat te verbergen.
1: Meestal
0: toch?
1: Wel, maar in dit geval...
0: Is het een Belgische DJ die in 2021 zijn eerste contract tekende bij het label van Dimitri Vegas en Light Mike. Zijn echte achternaam is Vrijzen. Dus ja, dan is er niks...
1: Dan zou ik mezelf ook Brian V noemen.
0: Ja, inderdaad. Waarom noem je jezelf dan geen Huub de N? Ja, mooi hè. Ja. Met wie hebben we eigenlijk het genoegen dan? Guy. Oké. Nou, Nick Schilder dan maar.
1: Ja.
0: En Brian V.
1: Smile.
0: Smile, you're on candid camera.

0: What's in the name, hè? Verzet. Verzet. Ja. De Tremolo's 1968. Dat zal je aan moeten swingen.
1: Halala.
0: 15 weken. En ze pieken op nummer
1: 3. Ja. 3.
0: Dat is 9 dus. 3 keer 3 is 9. Ja, hij kan. Ik kan ook nog rekenen.
2: Je kan beter tellen als Pippi Lankhuis.
0: Ja, nou, die kon helemaal niet tellen, hè, Pippi Lankhuis. Eigenlijk hebben we die vandaag nodig, hè, een zonnebril.
2: Ook dacht Pippi Lankhuis.
0: Ja, die ook. Dat mag. Sunglasses, Tracy.

0: Brandende liefde. Huub vindt het echt een plaat.
1: Brandende liefde.
0: Ja, kan het ook niet helpen. Vorige week al Sofietje gedraaid en de week daarvoor alleen een Dellis. Dus er blijft er weinig anders over.
2: Nee, joh, heeft genoeg nummers uitgebracht.
0: Ja, maar van welke... Ja? Vertel.
2: Samen met de Jumping Jewels. Ja, die dus.
0: Ja, dat is waar. Dat is waar, maar dat was alleen maar instrumentaal, toch? Des te beter. Ik hoor je denken, des te beter. Dat hoor ik volgens de tijd. Ja. Maar Brandende Liefde, uit welke film kwam die plaat?
2: Brandende Liefde.
0: Briljant. En wie heeft dat uit welke pennenstreek kan...
2: Het boek werd geschreven door Jan Wolkers. Ja, en die kennen we van...
0: Iets met Turks fruit?
2: Ja, bijvoorbeeld.
0: Appels en peren.
2: Ja.
0: Moet je niet gaan vergelijken.
2: Het is wel een film met geweld en grof taalgebruik. Maar ja, ik had niet anders verwacht bij Jan Wolkers.
0: Brandende Liefde?
2: Ja, blijkbaar.
0: Eigenlijk, en ook die andere scènes zitten ook daarin, zeker?
2: Oké.
0: Die je in Nat Uurfilms ziet.
2: Ik heb geen idee, dat wordt niet beschreven.
0: Wat is niet omschreven?
2: Het is alleen niet zo goed bezochte film, man.
0: Nee?
2: Nee, er komen 400.000 mensen op af.
0: Ah, dus, en wie heeft hem verfilmd? Of zat daar niet bij?
2: Wie heeft hem verfilmd? Ik weet niet of de naam hier zegt, Aten de Jong.
0: Aten de Jong, zeker. Wie kent hem niet?
2: Ik?
0: Dus, een van de beroemde filmmakers uit Friesland. Aad is ook een echte Friese naam, hè?
2: Ik heb geen...

0: Hallo, dit is de weerupdate. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en wordt het vrij warm voor de tijd van het jaar met 20 tot 22 graden. Er is weinig wind. Vanavond zijn er brede opklaringen en in de nacht kan op uitgebreide schaal mist ontstaan. De temperatuur zakt naar een graad of 9. Ook op maandag en dinsdag houden we te maken met vrij zonnig en rustig oktoberweer. Vanaf woensdag draait de wind naar het noordwesten en wordt het wisselvallig. En tot zover de update.
1: Dit is Bonfrons.
2: Speciale aanbieding.
3: Hi, wij zijn The Angelis. Je luistert naar het Popfront met Anton Nachtzaam. En dit is onze nieuwe single.

Zoals we doen gebruikelijk, weer heerlijke muziek van Frank van Engelen en Esme Peters, oftewel The Angels. And why won't you do that to me? De speciale aanbieding. Geen gisteren in première hier op Radio Seabreeze. Het is precies 3:30. Daarvoor hadden we nog de weersupdate met onze Linda Ai. Straks is nog muziek uit Arnhem van Vitesse. We hebben nog Eddie Konar en die Experimentals. Maar eerst gaan we terug naar 1988 met Wendy en Lisa. Een van die hits die ze scoren bij ons in Nederland. Dit is de Sideshow op Radio Seabreeze. Ik zeg een prima goedemiddag.

0: Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel. Oh, het ging niet over mij.
1: Jawel.
0: Of ging het over jou, snedig?
1: Nee, voor mij zeker niet. Daarom sta ik ook buiten camerabeeld.
0: Ja, ja, jij bent een beetje camera schuw, hè?
1: Ja, ja,
0: ja. Is dat iets uit het verleden? Wil je erover praten?
1: Nee. Ik heb er helemaal niks mee.
0: Nee. Dus je ook niet op de foto eigenlijk, min of meer?
1: Nee, ook eigenlijk liever niet.
0: Nee?
1: Nee.
0: Ken je dit nummer nog?
1: Welke?
0: Eddie Conard en de Experimentals.
1: Misschien.
0: 1982, het gaat over.
1: Ik denk, je hebt epilepsie of zo.
0: Het gaat over jou, het gaat ook over mij. You are unique.
1: Sowieso.

0: je toch nog gevraagd van of je dit wel kon pruimen, maar...
1: Jawel. Oh,
0: maar?
1: Dit gaat.
0: Maar?
1: Ik had mijn andere van haar gedraaid.
0: Welke?
1: Ik ben even de titel kwijt. Maar het gaat zo van, ik vraag toch ook niet waarom je het hier doet.
0: altijd weer. Moet het altijd weer daarover gaan. Ja, ja. Men zegt het. Oké. Okay. Je hebt gelijk. Je hebt helemaal gelijk.
1: Oh, dank je.
0: Astrid Nijg. Alleen is maar alleen.
1: Dit is zo.
0: Ja, waar het als een koe. Zo'n beest dat...
1: Waar komt dat vandaan?
0: Van de melk.
1: Een waarheid als een koe.
0: Van de melk?
1: Welke melk?
0: Moedermelk. Oh, sorry. Is het blue?

0: Meestal mannen onder de katers gaat of over drank of over vrouwen.
1: Hè? Ah, niet bij alle mannen trouwens.
0: Nou, oh nee. Nee. Hallo. Of het gaat natuurlijk of het gaat over radio en over muziek.
1: Zeker. Ja.
0: Bij ons gaat het natuurlijk altijd over...
1: Vrouwen.
0: Fout van... Ik dacht over drank of over radio, man. Ook een goede tweede en een goede derde. In wat voor volgorde eigenlijk? Ja, dat maakt eigenlijk niet zo heel erg veel uit volgens mij. Even. Zo.
1: Wat er gebeurt?
0: Nou, gewoon een lulmuziekje noemen ze toch zoiets.
1: Aha.
0: Maar jij was naar Maastricht geweest.
1: Ja.
0: Voor een hondenshow, dus het ging toch over dieren.
1: Dat begon het wel mee, ja.
0: Ja. En toen ook nog een drankje genuttigd.
1: Ja, beetje lekker op het restje gegeten. Het was prachtig weer.
0: Ja, en dan in Zuid-Limburg.
1: Oh, de gemak op het terrasje, een beetje mensen kijken, ja.
0: Leuk is dat. Eigenlijk is dat het leukste wat er is,
1: ja,
0: mensen kijken.
1: Ja.
0: Mensen kijken. En dan vooral van het vrouwelijk geslacht natuurlijk.
1: Er loopt van alles rond.
0: Ja. Ook genderneutraal, heb je die ook gezien?
1: Voor mij zijn er alleen mannen en vrouwen. Sorry.
0: Ja. Het is, wat dat betreft moet iedereen maar mooi lekker doen waar ze zin in hebben.
1: Ja.
0: We leven wat dat betreft gelukkig.
1: In een
0: vrij land. Ja.
1: Zeggen ze.
0: Living in a free world, zeggen ze. Inderdaad, maar goed. Daar zijn de meningen ook over verdeeld. Het is 7 minuten voor de klok van 3.
1: Goh.
0: 4.
1: 3. 4.
0: Wanneer, ik zag op Facebook, vergeet de tijd niet terug te zetten. Zomertijd. Nou, dat is toch volgende week of volgende week?
1: Pas eind oktober.
0: Eind oktober.
1: Ja, dat duurt nog even hoor.
0: Ja, maar zijn altijd van die...
1: En daar gaat de klok...
0: Achteruit. Dus dan moeten
1: we... Weet zeker.
0: Nee, jij wel?
1: Ja, ik wel.
0: Achteruit toch?
1: Ja, voorjaar vooruit. Zo onthoud ik het maar.
0: Godverdorie, dat is echt... Ja, dat is een ezelsbruggetje. Ja, ja. Maar dat is wel... Nou, dan kun je wel een uur minder slapen.
1: Ja? Langer slapen.
0: Oh ja, oh ja.
1: Mijn god.
0: Plaatje dan maar.

0: Ik moet toch wel even beloven dat ik deze plaat volgende week wel helemaal draai, want...
1: Stadgenoteerd. Stadgenoteerd.
0: Stadgenoteerd. Alsjeblieft.
1: Zwart op wit.
0: Schrijf het maar op.
1: Hè? John Fogerty.
0: Zwart op wit. Stadgenoteerd. Zo, dit was hem weer. Tussen 2 en 4. Pofrond met Anderlaagzaam Hubbemooi. Het was gezellig weer.
1: Ja, het was leuk. Het was lang geleden.
0: Het was weer lang geleden, ja. Dus wat gaan we nu doen?
1: Hapje.
0: Hapje. Terrasje. Het is lekker weer. Oh, dat mag ik niet zeggen. Maar het is, we gaan op een overdekt terras zitten met, een, met de winterjas aan.
1: Ja, en een verwarming.
0: Cabaret. Cabaret. Is dit hem? Zijn geintjes.
1: Oh.
0: Oh. Ja, komt allemaal goed. Vanavond zijn we er weer tussen 7 en 9 met Classics of Rock. Zonder beeld, veel geluid.
1: Ik niet.
0: Nee, jij niet. We gaan een hapje eten.
1: Ja.
0: Veel plezier zometeen met Marcel Joustra, Anders Luistra en Gerderooi. En tot later.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Minister Veilbrief twijfelt steeds meer over zijn plan om UWV-dwangsommen tijdelijk af te schaffen. Dat zei de bewindsman van Sociale Zaken in Buitenhof. Mensen hebben recht op een vergoeding als het UWV te laat beslist, maar Veilbrief wilde die boete schrappen om de drukte bij de instantie te verlichten. Hij is bang dat de maatregel het rechtsgevoel van burgers aantast en gaat nu opnieuw in gesprek met de Tweede Kamer. De Raad voor de Rechtspraak adviseerde eerder al om het plan te schrappen. De Spaanse politie is bezig om een groot migrantenkamp in de exclave Ceuta te ontruimen. Op een strand in het gebied verbleven zo'n 3000 mensen in tijdelijke voorzieningen. De migranten worden overgebracht naar opvanglocaties waar wordt gekeken of ze kunnen terugkeren naar Marokko. Hun aanwezigheid leidde al langere tijd tot spanningen en protesten van buurtbewoners. Sinds een grote grensstroom afgelopen zomer verblijven er nog altijd zeker 10.000 migranten in Ceuta. In Noorwegen zijn een vader en zoon omgekomen bij een dodelijke schietpartij tijdens een jachtpartij. Een man opende vanochtend in het zuidoostelijke Halden plotseling het vuur op een groep jagers. De man van in de 70 en zijn zoon van in de 40 kwamen om het leven en een derde persoon raakte levensgevaarlijk gewond. De schutter maakte geen deel uit van de jachtgroep. Omstanders wisten de vermoedelijke dader te overmeesteren en vast te houden tot de politie arriveerde. En de internationale regering van Jemen begint een militair offensief om gebied op de Houthi-rebellen te heroveren. Dat heeft regeringsleider Rashad al-Alimi bekendgemaakt. Saudi-Arabië steunt de operatie met luchtaanvallen, maar de door Iran gesteunde Houthis boeken terreinwinst. Zo rukken ze op in het zuidwesten en dreigen ze de belangrijke stad Taiz volledig te omsingelen. De rebellen hebben de hoofdstad van Jemen, Sanaa, al sinds 2014 in handen. Het weer is een flinke zonnige periode en het blijft overal droog bij zo'n 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Morgen wordt een vergelijkbare dag. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Er dreigt een aansluitstop in Utrecht. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot 1800 euro voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
4: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Toe aan zon op je huid en de tropen om je heen? Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment. Eco voor rust in het groen. Of Royal voor stijl in hartje Paramaribo. Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com.
9: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
10: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cosi tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
11: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosiebries.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network en laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze, een fluitje van een cent.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. Zijn voorliefde voor muziek schrijft hij in het zand. Marcel Joustra met Shifting Sands. Elke zondagmiddag van 4 tot 5.

Gonna Go My Way van Lenny Kravitz. Deze zondagmiddag 4 oktober. Het is Dierendag, dus heb je al iets leuks voor je beestje gedaan? Een extra zakje voer of een kluifje voor de hond. Of ja, wat extra gras voor je paard. Het kan van alles zijn. Hey Anton Achtzaan, bedankt voor jouw lekkere voorgaande 2 uren met heerlijke muziek. En vanavond ben je weer aan de beurt, hè? En dan ga je gewoon weer lekker tekeer. Nu laten we even gewoon lekker waaien. De korretjes die stuiven ons heen met Shifting Sands. Ja, het is buiten best wel redelijk weer. Na zomerweer wil ik eigenlijk zeggen, ja. Het was komende week wel wat herfstig met temperaturen die in 14, 15 graden liggen. Maar dat mag ook wel, hè. We zijn wel een beetje verwend geweest de laatste tijd. Voor vanmiddag, ja, alles is al opgenomen. Dus ik kan er weinig meer aan doen eigenlijk zo'n beetje. We hebben wel lekkere platen staan, hoor. Wat zeg je bijvoorbeeld van Bananarama, Prince, Cadans, Maan? Jawel, Sita Pruis komt er ook aan. En Sailor, ach, leuke muziek, hoor. Veel platen van toen, een hele enkele platen van nu. Maar voor de rest gewoon de leukste muziek. Dus laat me gelijk aftrappen met een lekker nummer van Aha. Het nummertje Take On Me. Ja, die boyband begon in de jaren 80 zo'n beetje. En elke meid was er gek van. Tenminste, mijn zusje wel. Ik vond helemaal niks. Maar ze maakte leuke muziek. Shifting Sands, Marcia Oostrap. Deze 4 oktober met een lekkere Aha.

0: Ja, haha, met Take On Me hier bij Series I'm. Het is al een beetje 10:04 zijn. En dan is het altijd weer tijd voor inderdaad dat speciale onderwerpje.
1: En dan nu tijd voor de platenkoffer van Renate. Wat zou daar vanmiddag weer in zitten?
0: Als 17-jarig meisje zat deze plaat erin van Bananarama.

0: dat is grappig om dat na te kijken. Wat jouw meisje vroeger allemaal maar niet voor platen draaide. Weet jij natuurlijk wel van je eigen partner. Kijk eens of zij zo'n platenkoffer heeft staan. Want je leert er heel erg veel van. Ik ga eens even naar Burgum. Sita Pruis, mijn vaste luisteraar. Die zit er altijd. En ik heb vandaag maar een plaatje zelf uitgezocht. Volgens mij hield je van Maan. Ik weet niet of dit nummer ook leuk is voor jou. Maar ik vind hem wel mooi. Hier is Ze huilt, maar ze lacht.
1: Ze zit hier.

0: Gevoelig nummertje van Maan. Ze huilt, maar ze lacht.
1: Wij halen ze van zolder.
2: Van zolder.
1: De plaat uit jouw jeugd.
2: Jouw jeugd.
1: Jouw jeugd. Dit is Marcel Joustra. Op Radio Seabreeze.
0: Ja, en het is ook weer in de lucht op de 1098 daar in Laren natuurlijk. En 1395, ja. Nou ja, laten we het maar eens een keer wagen. Lekker nummertje van Prince met Controversy. Seabreeze, I am met Marcel Joustra.

Controversy. Lekker aan de plaat van Prince met Controversy. Een beetje de tegenhanger van Michael Jackson. Alleen, het was gewoon een heel andere man. Ja, niet te vergelijken. Hey, behalve natuurlijk dat ik zo'n muziek wel draaide uit de jaren 80, hebben we natuurlijk ook weer heel veel andere nummertjes. Ook uit de jaren 80. Bijvoorbeeld een groep Cadans. Ik blijf het gewoon een geweldige groep vinden. LP's liggen hier gewoon, ja, ik denk wel een stapeltje of... Nou, 6, 7 LP's heb ik van ze. Kan dat kloppen? Ik heb ze allemaal in elk geval. Intimiteit.

mooiste muziek. Je hoort hier bij ons Zeebreeze AM. Dit is Kalans met Intimiteit. Nou, ik ga eens eventjes toe naar Burgum. Burgum, ja, Geert Nitters, weet je wel, onze impresario, ja, minister Vin Rouge noemen we ook wel in de serre, heeft laatst wat onderhoudswerkzaamheden aan zijn rikketje gekregen. Dat is helemaal goed gegaan. Ben je heel blij om. Deze is voor jou, Eric Clapton. Hier is After Midnight.

Lekkere muziek horen. Ja, dat is een Gert. Dit is wel toevertrouwd. Die breidt altijd de leukste platen, vraagt hij bij mij aan. Even kijken. Een Eurovisie Songfestival winnaar was Johnny Logan. Die heeft volgens mij 2 keer zelfs het Eurovisie Songfestival gewonnen. En dit nummer is er eentje van geweest. What's Another Year?

Inderdaad, de tijd gaat mega snel voorbij. Deze plaat van Johnny Logan kwam weer uit 1980. What's another year? Nou, het vliegt voorbij en voor je het weet... Nou ja, nee, dat gaan we niet noemen. Dat gaan we niet noemen. Dat gaan we niet doen. Houd het gewoon lekker positief, hoor. Inderdaad, houd het gewoon lekker bij de meisjes. Dat vond Dave Edmunds ook altijd heel erg. En die mocht heel graag naar ze luisteren. Hier is Girls Talk.

Radio deed, hoor. Misschien stond hem stiekem mee te luisteren met die meisjes. Steve Edmonds met Girls Talk. Die eindigt wel heel erg plotseling, zeg. Een plaat van Bow Wow Wow. Zit alweer in de jaren 80. Hier is Do You Wanna Hold.

0: Doe je. En als je een plaatje wil horen, dan volgende week mailen naar Marcel@radioseabreeze.nl.
1: Dit is de beste dosis gouden oude vitamine. De beste oldies. De beste oldies. Die leuke oude hits van toen, ze komen.

The Thing Gone Wild, Ram Jam met Black Buddy. Ah, ik krijg er nog steeds kippenvel van. Tja, en we hebben dit is, in deze uitzending best wel veel over meisjes, girls talk. En dan hebben we weer deze plaat van Sailor met girls, girls, girls. Maar ja, ik weet niet hoe dat komt. Het is gewoon leuk. Leuk om erover te horen en leuk om erover te zingen.

0: Lekker in je vel met Marcel.
1: En dat ook met de lekkerste muziek natuurlijk. Want anders kom jij niet lekker in je vel. Nee, ik zit wel lekker in mijn velletje trouwens hoor. Ja, het gaat vandaag weer heerlijk. De lekkere muziek die ik hoor, prachtig. Gisteren hebben we de hele tijd in de studio gezeten en deze plaat van Kaya, ik denk, die gaat er vandaag uit. Hier is Mammoth.

Een Nederlandse groep Kayak heeft gewoon heel veel leuke platen en lekkere muziek gemaakt. Deze vind ik misschien een van de mooiste. Alhoewel, Wintertime is natuurlijk ook wel een prachtig nummer, maar dat moet aan het begin in het juiste seizoen gedraaid worden. Brian Ferry. Nou, ook zoiets weer. Ja, ik de leukste plaatjes, ze komen gewoon voorbij en ik geniet er gewoon van. Ik hoop dat jij het ook doet. En ik zei het eerder, hè, mocht jij zelf een plaatje aan willen vragen, ga ik volgende week zeker doen. Marcel Apenstaartje, Radio Seabreeze.nl.

0: Ook zo'n plaat die gewoon in de platenkoffer had kunnen zitten van Bryan Ferry met Let's Stick Together.
1: Dit is uw favoriete DJ Marcel Joustra.
0: Tja, nou, gaan we Billy Swan even hebben. Ik kan het ook niet, ik kan er niks aan doen dat jullie mij leuk vinden. Ja, dat vind ik wel leuk, maar I can't help it. Nee, Billy Swan ook niet.

Billy Swan met I Can Help uit, wat is er geweest, 1974. En volgens mij komt de volgende plaat ook zo'n beetje uit 1974. En die gaat naar Leeuwarden, naar Robin en Daisy. Ik vind dat heel erg leuk, hè, swinging. Swinging? Ja, Swinging on a Star. Spooky as Sue.

het schiet op met de tijd. Alweer zit ik een beetje 6 minuten voor 5 op deze zondagmiddag. En ik heb een paar plaatjes te draaien. Eigenlijk een paar korte plaatjes. Ik kan er nog 2 doen voor de klok van 5 uur. En dan zit die Anne Zijlstra. Die zit er echt helemaal voor je klaar. Live and well.

Willard Road met het prachtig mooie Sacramento hier bij Seabreeze AM. Ga snel door met de laatste plaat, hoor, want anders dan komen we niet meer uit. Dan zeg ik wat mij betreft graag tot volgende week zondagmiddag. En anders dan kun je nog eens een keer even deze uitzending terugbluisteren op Uitzending Gemist via Radio Seabreeze. Dan met Ty Little Ribbon, Around the Old Oak Tree.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Op een industrieterrein bij het Brabantse Katwijk is vanmiddag een 17-jarige motorrijder om het leven gekomen. De tiener botste tegen een boom, reanimatie mocht niet meer baten. Het slachtoffer kwam uit Limburg en had gezien zijn leeftijd nog geen rijbewijs. Hulpdiensten rukten massaal uit naar de plek van de crash. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk kon gebeuren en of er mogelijk een ander voertuig bij betrokken was. De Spaanse politie is bezig om een groot migrantenkamp in de exclave Ceuta te ontruimen. Op een strand in het gebied verbleven zo'n 3000 mensen in tijdelijke voorzieningen. De migranten worden overgebracht naar opvanglocaties waar wordt gekeken of ze kunnen terugkeren naar Marokko. Hun aanwezigheid leidde al langere tijd tot spanningen en protesten van buurtbewoners. Sinds een grote grensstroom afgelopen zomer verblijven er nog altijd zeker 10.000 migranten in Ceuta. Het Oktoberfest in München heeft dit jaar een nieuw record gebroken met 7,4 miljoen bezoekers. 200.000 meer dan het record in 2023. Dat maakte de festivaldirecteur bekend bij de afsluiting van het volksfeest. Niet alleen de drukte, maar ook de bierconsumptie bereikte een hoogtepunt met 6,7 miljoen liter gedronken bier. Ook de eetkraampjes en het historische festivalterrein deden uitstekende zaken. En daarmee gaat de editie van dit jaar van het Oktoberfest in München de boeken in als de best bezochte ooit. En de internationale regering van Jemen begint een militair offensief om gebied op de Houthi-rebellen te heroveren. Dat heeft regeringsleider Rashad al-Alimi bekendgemaakt. Saudi-Arabië steunt de operatie met luchtaanvallen, maar de door Iran gesteunde Houthis boeken terreinwinst. Zo rukken ze op in het zuidwesten en dreigen ze de belangrijke stad Taiz volledig te omsingelen. De rebellen hebben de hoofdstad van Jemen, Sanaa, al sinds 2014 in handen. Het weer vanavond en vannacht is het helder en droog met vannacht kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Morgen krijgen we wolken in het noorden en zon in het zuiden, maar het is wel overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Er dreigt een aansluitstop in Utrecht. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot 1800 euro voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
4: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.

0: handymeister.com.
1: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
2: Toe aan zon op je huid en de tropen om je heen? Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment? Eco voor rust in het groen? Of Royal voor stijl in hartje Paramaribo? Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com.
3: Buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus alle valdorpels, één adres.
4: valdorpelshop.nl.
5: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Cybris, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Cybris app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
6: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
7: Iedere zondag in de late namiddag waait er tussen 5 en 6 uur een nogal stevige wind doorheen de wateren. U luistert naar Windkracht 5 met Anne Zeelstra.

Love Games 1981. Plotseling waren ze daar, Level 42. Onder andere met Mark King op basgitaar. En je hoorde natuurlijk het prachtige, het schitterende Love Games. Maar het is 5 uur geweest, tijd voor Windkracht 5. Goedemiddag! Als je vrijdag aan het weekend begint, dan denk je, ah, dat weekend, 2 dagen. Maar voor je het weet is het weer voorbij. Zit je alweer op zondag, heb je nog een avond en morgen gaan we weer met z'n allen aan de slag. Ja. Ja, natuurlijk hebben we daartussenin nog heel veel programma's op Seabreeze. En ik bedank natuurlijk hiervoor Marcel Joustra, Shifting Sense. En daarvoor hadden we nog Milko Roodnaat, Anton Nachtzaam. Ja. En in de ochtend waren er ook nog genoeg jocks. Dus vrienden, blij dat ik om 5 uur nu zit. Ja, dan mag ik een beetje uitheigen tot 6 uur. Wees welkom, ja ja. We hebben straks een popagenda. We gaan weer even kijken naar Iduna. Wat er allemaal op ons afkomt. Maar alvorens het zover is,

0: Daniel Boone, hij verkocht er meer dan 2 miljoen exemplaren van deze plaat. En het blijkt gewoon een lekkere one-hit wonder te zijn, deze meneer Daniel Boone met zijn Beautiful Sunday.
1: Vrienden, dit programma bevat nogal wat historische herinneringen, dus jullie zijn gewaarschuwd.
0: Ja, maar daar moet je gewoon helemaal niks van aantrekken van die waarschuwing. Want die historische herinneringen, dat valt heel erg mee. Het is gewoon lekkere muziek. En we nemen je gewoon mee terug naar de jaren 60, 70, 80, 90 en

Heerlijke muziek 1978, de Engelse-Britse formatie Lindisfarne en je hoorde Run for Home. Kwam van hun vierde studioalbum Back and Forth. Ja, het is ongelooflijk waar die tijd blijft. 1978, als ik even kijk. Toen kwam ook nog Grease uit met Frankie Valli en The Four Seasons. En de musical Grease natuurlijk. Allemaal historie. We gaan gewoon walsen door de decennia. En we pakken de jaartallen er gewoon bij. En we doen dat omgekeerd. En niet in volgorde of wat dan ook. Ex Dire Straits. Hij was de leadzanger en de gitarist. Ik heb het over Mark Knopfler. En dit is What It Is.

0: met I Need You Tonight. Kijk even op de studioklok. Het is weer tijd voor artiesten op bezoek in de regio.
1: Artiesten, artiesten op bezoek in de regio.
0: Ja, voor je het weet is er weer een week voorbij. En dan hebben we ook weer een hele nieuwe popagenda natuurlijk. En we gaan traditiegetrouw even kijken in die Duna. En we komen uit vrijdag 9 oktober. Dat is aanstaande vrijdag uiteraard. Dan komt Morg spelen, Soulburn en Arrogance. Ja, en dat is natuurlijk rauwe Noorse black metal. Dat is waar alles om draait die vrijdagavond. De deuren gaan open om 7 uur. Een kaartje kost €22 in de voorverkoop en €25 aan de deur. Ja, en heb je wat met Muse, de band, dan moet je daarbij zijn zaterdag 10 oktober. Want dan komt daar de tributeband Muses spelen. Goede Muse tribute bands zijn namelijk een zeldzaamheid. En dit omdat het bijna onmogelijk is om muzikaal dezelfde synergie en spontaniteit te gaan brengen. Het begint allemaal zaterdag daar om 8:30 en een kaartje kost €23,50 in de voorverkoop en €25 aan de deur.

En dan gaan we een weekje verder kijken. Vrijdag 16 oktober. Nymew, dat komt van The Green of Odin. Born from Dark Waters, dat is de release show. Speciaal in Iduna. Ja, en de kaarten gaan natuurlijk als een trein. Wees erbij. De deuren gaan open om 19:30. Een kaartje kost €22,50 in de voorverkoop en €25 aan de deur. Ja, en dan je aandacht. Zaterdag 17 oktober. Ze zijn weer terug. Oftewel de Hunekopheren met hun Hunekopfestival. 17 oktober. De kaarten kosten slechts €19,95. Zowel in de voorverkoop als aan de deur. Dus daar zou ik het gewoon mee doen als ik jou was. Ja, en zoals altijd als iets voorbij is, gaan we gewoon weer lekker door met de muziek. Want

Instrumentaal werkje van Doe Maar. Dit kwam uit 1981. Ja, ze zaten bij de platenmaatschappij Telstar. Dat was het overkoepelende werk van Johnny Hoes. En die zag er eigenlijk helemaal geen heil in dit verhaal van Doe Maar. En ook deze LP, Skunk, ja, die werd eigenlijk een beetje lauwtjes ontvangen toen de tijd. Maar later zouden ze doorbreken met de LP Doris Day en andere stukken. En toen werd ook sinds een dag of twee, 32 jaar van Skunk, van dit album nog een keer uitgebracht. Ja, allemaal informatie hierin.

Heerlijke muziek van de Canadese formatie Saga. Ze maken symfonische rock. En dit kwam uit 78 en heette The Perfectionist. Ja, heerlijke muziek. Waar hoor je nou die muziek eigenlijk nog, vriend? Denk ik nog wel eens. Radio Seabreeze, 24 uur per dag en de lekkerste oldies. Deze is uit 81. Patty Austin, samen met James Ingram.

Ik kom maar bij mij, dat schreeuwen Paddy Austin samen met James Ingram. Dit plaatje werd trouwens uitgeroepen tot een van de beste duetten all time. Ze komen ook voor op die all time favorite list en dit kwam uit 1981. 6:10 zijn we ruim hier bij Windkracht 5. We gaan naar 75 met 10cc en Life is

0: heerlijk plaatje van Queen 1991. Op het album Innuendo hoorde je Freddie Mercury met zijn Delilah. Ja, en dan zie ik dat onze grote vriend weer binnenkomt, want dit programma loopt echt op de laatste benen. Ik heb nog een paar minuutjes en dan is dit programma weer voorbij. Wat zeg je, jij ervan, Woody?
1: The that's all, folks.
0: Ja, vriend, het is weer op, is de koek. De koek is op. Straks na het nieuws van 6 uur dan hebben we nog natuurlijk Ger de Rooij met zijn Sunday Grooves. Daarna hebben we nog Anton Nachtzaam en ook Mike Davies is er vanavond. Alle redenen om te blijven luisteren naar jou, Radio Sibris. Morgen vroeg dan spreken wij elkaar weer, want dan ben ik er met een fonkelnieuwe eruit om 8 uur. Nog een plaatje van Mike Oldfield in Dulce Jubilo. En nog een hele fijne avond en werkweek straks. Hoi hoi.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Opnieuw grote schade aan een van de bruggen in Kiev door een Russische droneaanval. Tijdens de aanval op de Noordbrug in de Oekraïnse hoofdstad zijn 2 mensen gewond geraakt. Het Russische leger valt al dagen bruggen aan, daarbij zijn meerdere doden gevallen. De aanval van vandaag viel samen met een bezoek van de Duitse bondskanselier Merz. Hij zegt onder andere 1,3 miljard euro aan militaire steun toe en wil samen met Oekraïne drones gaan produceren. In een woning in Bergen op Zoom in het westen van Noord-Brabant is vanmorgen een dode man gevonden. De politie vermoedt dat de man door geweld om het leven is gekomen. Niet veel later is een 38-jarige verdachte uit Roosendaal aangehouden. Hij zit vast en wordt verhoord. Forensisch specialisten doen nog dagenlang onderzoek in het huis en in de buurt om sporen te verzamelen. Over de identiteit van het slachtoffer heeft de politie nog niets bekendgemaakt. Op een industrieterrein bij het Brabantse Katwijk is vanmiddag een 17-jarige motorrijder om het leven gekomen. De tiener botste tegen een boom en reanimatie mocht niet meer baten. Het slachtoffer kwam uit Limburg en had gezien zijn leeftijd nog geen rijbewijs. Hulpdiensten rukten massaal uit naar de plek van de crash. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk kon gebeuren en of er mogelijk een ander voertuig bij betrokken was. En het Oktoberfest in München heeft dit jaar een nieuw record gebroken met 7,4 miljoen bezoekers. 200.000 meer dan het record in 2023. Dat maakte de festivaldirecteur bekend bij de afsluiting van het volksfeest. Niet alleen de drukte, maar ook de bierconsumptie bereikte een hoogtepunt met 6,7 miljoen liter gedronken bier. Ook de eetkraampjes en het historische festivalterrein deden uitstekende zaken. Daarmee gaat de editie van dit jaar van het Oktoberfest in München de boeken in als het best bezochte ooit. Het weer, helder en droog met vannacht kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Morgen deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Er dreigt een aansluitstop in Utrecht. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot 1800 euro voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
4: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor 20 euro per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
8: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Sea Breeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Elvis Presley en Suspicious Minds. Nooit geweten dat deze plaat een straaljager effect heeft. Dat hoor je pas echt met koptelefoon op volgens mij. Al zo vaak gehoord dit nummer en het komt nu bezachtig. Ja. Nick Kershaw hadden we ook nog aan het begin van deze nieuwe Sunday Grooves op zondagavond. I won't let the sun go down on me. Nou, mooie zonsondergang, dat heb je wel in oktober. Dus geniet ervan, mensen. Als je de zon vanavond nog onder ziet gaan. Tot aan een uur of zeven weer wat fijne plaatjes op Radio Seabreeze in een nieuwe Sunday Grooves. En dankjewel Anne Zijlstra voor het voorgaande uurtje hier op Seabreeze. Dat was ook weer genieten natuurlijk, zoals heel de dag al. Elke dag genieten hier.
1: Iedere zondagavond Sunday Grooves met Ger de Rooij. Seabreeze. 1, 2, 3.

Neil Young will remember. Seven men don't need a round. Wat een tekst, man. Lynyrd Skynyrd uit de jaren 70 en Sweet Home

In 2008 brachten ze het album uit oktober. En daar stond dit prachtige liedje op. Vallende Engel, natuurlijk Bluff. Ja, ja, die draaien wij graag hier op Radio Sirius en Sunday Groves. Goedenavond als je net het ingeschakeld. Onderweg nog de Beatles en de Stones zometeen. En ook nog een dubbele dosis vanavond van Tears for Fears. Oké, en ja, wel een goede knop indruk.

0: Best Love. Rose Royce. Alleen het allerbeste is goed genoeg voor jou hier op Radio Seabreeze. Vandaar dat we deze fijne plaat weer eens draaien. Aangekomen bij de Beatles en de Stones. En wat lezen wij vandaag op de scheurkalender? In de eerste week van oktober 1965 werden de opnames van Michelle afgerond. Het nummer van de Beatles dat op Rubber Soul terechtkomt. Op 2 juni 2010 zong Paul McCartney ter gelegenheid van de uitreiking van de aan hem toegekende Gershwin Prijs het lied speciaal voor de in de zaal aanwezige First Lady Michelle Obama. In 1966 werden in Nederland 58 meisjes geboren met de voornaam Michelle. In 1965 waren dat er nog maar 31. Een stijging van 87% voor het grootste gedeelte toegeschreven aan het nummer van The Beatles.
1: The Beatles and the Stones in Sunday Groove.

Rolling Stones anno 2026 van hun album Foreign Tongues, dat afgelopen zomer uitkwam, Covered in You. Je hoorde Mick Jagger in alle staten. Oh, het is heel enthousiast nog, hè? Nou, volgens mij zijn ze ook wel een beetje geholpen door AI. Ah, toch knap op zo'n leeftijd nog zo'n album uitbrengen. Dat is, ik heb het al meer gezegd. Knap album, Foreign Tongues. En Michelle van de Beatles draaiden we uit het album Rubber Soul 1965. En de single stond vanaf 12 februari 1966 vijf weken bovenaan in de Veronica Top 40 destijds. En ik zag op Facebook dat collega Sjoerd de Jong gisteravond ook al aandacht heeft besteed aan het album Rubber Soul. De nieuwe editie van het album. Weer helemaal opgepoetst en opnieuw uitgebracht. Ja. Gedaan door Giles Martin, de zoon van George Martin, de producer van de Beatles, die tegenwoordig alle Beatle-nummers een beetje oppoetst in de studio. En, ja. Ik heb hier ook al heel wat nieuw materiaal van hem geluisterd. Het is niet altijd beter, moet ik zeggen, maar soms wel, ja. Goed. Volgende week weer een nieuwe editie van The Beatles en The Stones.

Keep on running, Spencer Davis Group met een zeer jonge Steve Winwood in de gelederen destijds. Ja, dat is lang geleden, mensen. Back to the 60s. Ja. En deze is van 16 jaar geleden, 2010. Direct. This is who we are op Seabreeze.

beetje naar de tekst geluisterd van dit liedje. Franse auto, goede doel. De tekst, waarheid als een koe. Vaker naar de dokter, de kapper. Vroeger was je knapper, inderdaad. Dat geldt voor heel veel mensen. Kijk maar eens in de spiegel. Oh, wat zegt hij nou hier? Zometeen in Sunday Grooves hebben we ook nog een dubbele dosis. Vanavond twee platen van Tears for Fears. Dus hou hem lekker hier. Eerst nog even Roxy Music.

twee platen van Tears for Fears uit een eerst album. The Hurting, 1983 draaiden we Pale Shelter. Werd net geen hit in Nederland. Maar die plaat die we als eerste draaiden werd wel nummer 1. Dat was Shout van Song from the Big Chair. Zometeen na 7 veel plezier met Anton Nachtzaam en de Classics of Rock. We spreken elkaar een andere keer. Dag hoor!

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Seabreeze. In Frankrijk blijven morgen 400 tot 500 middelbare scholen dicht of beperkt open na gewelddadige rellen. Dat heeft het ministerie van Onderwijs besloten omdat de veiligheid er niet gegarandeerd kan worden. Bij hevige protesten over de slechte omstandigheden in het onderwijs werden zeker 24 scholen in brand gestoken of geplunderd. Ook raakten 78 leraren en medewerkers gewond. Het is wel de bedoeling dat de beschadigde scholen de komende tijd weer stapsgewijs opengaan. De explosieve opruimingsdienst moest vanmiddag in actie komen in verband met een deels ontplofte bom. Deze was onder een auto gegooid. De EOD heeft het explosief onschadelijk gemaakt en afgevoerd. De straat is afgezet voor onderzoek. De politie vermoedt dat het gaat om zwaar illegaal vuurwerk. Het motief achter de daad is nog onduidelijk. De politie wil weten of het gaat om baldadigheid of een bewuste actie. Opnieuw grote schade aan een van de bruggen in Kiev door een Russische droneaanval. Tijdens de aanval op de Noordbrug in de Oekraïnse hoofdstad zijn 2 mensen gewond geraakt. Het Russische leger valt al dagen bruggen aan, daarbij zijn meerdere doden gevallen. De aanval van vandaag viel samen met een bezoek van de Duitse bondskanselier Merz. Hij zegt onder andere 1,3 miljard euro aan militaire steun toe en wil samen met Oekraïne drones gaan produceren. In een woning in Bergen op Zoom in het westen van Noord-Brabant is vanmorgen een dode man gevonden. De politie vermoedt dat de man door geweld om het leven is gekomen. Niet veel later is een 38-jarige verdachte uit Roosendaal aangehouden. Hij zit vast en wordt verhoord. Forensisch specialisten doen nog dagenlang onderzoek in het huis en in de buurt om sporen te verzamelen. Over de identiteit van het slachtoffer heeft de politie nog niets bekendgemaakt. Het weer, helder en droog, met vannacht kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Morgen deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
0: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
4: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
5: Voetbalfan, verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
6: Van wereldclubs tot verborgen parels.
5: FCSurprise.nl.
7: Start de motor. De boerderij wacht.
8: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
10: Een tuinpoort die echt bij je tuin past? Elegant Wood maakt hem op maat. Van aluminium, BPC of hout. Kijk op tuinhoudnodig.nl.
11: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
12: Heb jij ze al gezien? De Radio Seabreeze T-shirts.
13: Ze zijn te koop in onze winkel op de website.
12: En er zijn ook Seabreeze mokken en stickers te koop.
13: Ga dus snel kijken en bestel.
12: Kijk op radioseabreeze.nl voor zo'n nostalgisch verfrissend T-shirt van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

met Santana en She's Not There. We hebben het even overzet op deze zondagavond. Dankjewel Gert de Rooij voor jouw Sunday Grooves. En tot 9 uur hier op Radio Seabreeze. Jouw afsluitende classics of rock. Welke we complimenteren straks met weer een slinger aan die classics of rock. Tot 100 carousel hebben we wat rock requests voor u klaar staan. Maar nu eerst, nothing but...

0: springen terug naar 1970 met Traffic, de band destijds om rond Steve Winwood, die later ook nog deel ging uitmaken van de Spencer Davis Group en ook nog solo de nodige successen boekte. Dit was hem dus met Traffic uit 1970 en de Freedom Rider. Blik op de klok werpend zien we dat we een rock request van Geert de Meer ter hand nemen. Vorige week kon je horen dat Geert een drieluik van nummers van Led Zeppelin aan zou gaan vragen. Alle drie van het geweldige album uit 1975, Physical Graffiti. Deze week dus nummer 2 van dat drieluik. Op verzoek van Geert de Meer, de rock request. 10 Years Gone. Dit is Led Zeppelin uit 1975.
1: Classics of Rock, Rock Request. Jouw request, app 06 47 37 6692. Classics of Rock, Rock Request.

ze eigenlijk best wel als Lange van Nachtzaam kunnen draaien in het kader van Lekker Lang Lang Lekker Killing Joke en Love Like Blood. Bijna 7 minuten hoorden ze hier bij de Classics of Rock. Strak is muziek uit 1980 en 1996, maar nu eerst Spik Splinter, nieuwe muziek van U2. Van het nieuwste album is dit hun nieuwste plaats, Silencio.

band kwam uit de omgeving van Arnhem, Dr. Pop. Met Ton van Tent, Jan de Wit, Bert Meijer en Chris Meurs. En ze scoorden in 1980 hun enige hit. Dus eigenlijk min of meer een one-hit wonder. Daarna probeerden ze nog met China en Ticket for Monday Train iets te bewerkstelligen. Maar dat mocht niet baten. Dit nummer, World at War 1980, kwam trouwens. Is te vinden op een nummer op het album Titanic. Dat was Dr. Pop. En dit is Dodgy. Even een beetje feel good classics of rock muziek. Good enough.

Brian Adams and the Summer of 69 by the Classics of Rock met Dodgy. Een one hit wonder uit 1996, daar weer voor. Dat heet Good Enough. Dan nu verstaanbare classic rock. Is hier ooit gemaakt? Jazeker, denk maar aan The Scene, maar ook de heren van de dijk konden er van. Dit is Niemand in de Stad.

En met David Bowie en Underground en niemand in de stad van de dijk zit het eerste uur van de Classics of Rock er alweer bijna op. We hebben zometeen een stukje instrumentale gitaarklanken van Larry Carlton. En ik laat je van u achter met Crowded House en It's Only Natural. Zometeen na nieuws en weer zijn we bij je terug voor het tweede uur. Tot zo.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Sea Breeze. In Jemen zijn meer dan 70 mensen omgekomen bij gevechten tussen de Houthi-beweging en regeringstroepen. Er wordt al dagenlang gevochten in de westelijke provincie Taiz. De slachtoffers zijn aan beide zijden gevallen. Vandaag kondigde de jemenitische regering aan dat het met een militaire operatie de gebieden gaat heroveren die in handen zijn van de Houthis. Maar volgens internationale media hebben de Houthis vandaag een belangrijke verbindingsweg in handen gekregen. In Frankrijk blijven morgen 400 tot 500 middelbare scholen dicht of beperkt open na gewelddadige rellen. Dat heeft het ministerie van Onderwijs besloten omdat de veiligheid er niet gegarandeerd kan worden. Bij hevige protesten over de slechte omstandigheden in het onderwijs werden zeker 24 scholen in brand gestoken of geplunderd. Ook raakten 78 leraren en medewerkers gewond. Het is wel de bedoeling dat de beschadigde scholen de komende tijd weer stapsgewijs opengaan. De explosieve opruimingsdienst moest vanmiddag in actie komen in verband met een deels ontplofte bom. Deze was onder een auto gegooid. De EOD heeft het explosief onschadelijk gemaakt en afgevoerd. De straat is afgezet voor onderzoek. De politie vermoedt dat het gaat om zwaar illegaal vuurwerk. Het motief achter de daad is nog onduidelijk. De politie wil weten of het gaat om baldadigheid of een bewuste actie. En de belangstelling voor de tentoonstelling van het beroemde Franse tapijt van Bayeux in Londen is zo groot dat het British Museum speciale maatregelen instelt. Bezoekers kochten ruim van tevoren een van de meer dan 100.000 beschikbare kaartjes, maar staan toch meerdere uren in de rij om het 11e-eeuwse borduursel te kunnen zien. Na klachten op social media overweegt het museum nu langere openingstijden, extra zitgelegenheid en duidelijker bewegwijzering. Het weer, helder en droog met vannacht kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Morgen deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Er dreigt een aansluitstop in de Flevopolder. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot 1800 euro voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
4: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
5: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Undymeister. Bestel nu op undymeister.com.
6: Toe aan zon op je huid en de tropen om je heen? Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment? Eco voor rust in het groen? Of Royal voor stijl in hartje Paramaribo? Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com.
7: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
8: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
7: Help je mee?
9: Heb jij last van stress of word je niet uitgerust wakker? Ontdek premium, biologische CBD-olie en gummies van Mijn CBD. Schrijf je in en pak direct 10% korting. Ga nu naar mijncbd.com.
10: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen! Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit de nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
11: Adverteren op Radio Sea Breeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosea-breeze.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Sea Breeze. Een fluitje van een cent.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

met Creedence Clearwater Revival en Molina uit 1972. Trad we het tweede uur af hier van de Classics of Rock op Radio Seabreeze 1098, 1395 via de Seabreeze app en uiteraard radioseabreeze.nl. Tot 9 uur zijn dit de Classics of Rock met nieuwe muziek van Transatlantic Radio. Dit is het nummer Fever Dream. Tot 9 uur op Seabreeze Classics of Rock elke zondagavond.

En zoals ze doen, gebruikelijk de derde plaat in het tweede uur is altijd een classics of rock album track. Ditmaal het fantastische album The Seventh One uit 1988 van mijn all-time favorite bands Toto. Ik heb al eerder gezegd, ik heb ze 18 keer live aan het werk mogen zien. En het lijkt wel ze bij elk optreden alleen nog maar zichzelf verbeteren. Dit was van het album The Seventh One, Straight for the Hearts. En dat was Toto. Dit is nieuwe muziek van Eric Clapton en JJ Cale. Roll on.

lange vannachtzaam. Ditmaal de Blue Nile. En zij combineren sfeervolle synthklanken met later toegevoegde akoestische gitaartonen. Wat resulteert in een filmische, introspectieve stijl die trouwe fans heeft geïnspireerd. Hun perfectionistische werkwijze en beperkte productie hebben hen bekendgemaakt binnen de alternatieve pop- en new wave rock scene. Met leden van Paul Joseph Moore, Robert Bell en Paul Buchanan scoorden ze dus eigenlijk maar één hitje. De band afkomstig uit Glasgow, Tinseltown in the Rain. En we draaiden de lange versie in het kader van De Lange van Nachtzaam. En dit is Neil Young.

afgelopen zomer was ik te gast in de Neushoorn in Leeuwarden bij de albumpresentatie van de band uit Leeuwarden en omgeving, Molstone. En van het album dit schitterende nummer, Eye of the Storm. Over schitterende muziek gesproken. Dit is Muse met hun allergrootste uit 2009. In dat jaar stonden ze 6 weken genoteerd in de top 40 en ze piekten op nummer 22. Muse, Uprising.

van Mama's Gun, de band rond Andy P. Platts, die we ook nog kennen als liedzanger van Young Gun Silver Fox. Van hun nieuwste album was dit The Hardest Yards. Van Mama's Gun gaan we naar de leadzanger van de Rapid Eye Movement. Band is helaas opgegeven. En Michael Stipe is toch langzaam maar zeker weer aan het opkrabbelen om weer muziek te gaan maken. Dat deed hij afgelopen jaar met het thema van de film Rooster. Dit is I Play the Fool, Michael Stipe.

met een van de allermooiste concert classics die er in het classics of rock genre te vinden zijn. Naar mijn mening dan toch van de Moody Blues. I Know You're Out There Somewhere. Er kwam er een einde aan deze aflevering van de classics rock hier op Radio Seabreeze. We hebben er nog een hele vocale en een stukje instrumentaal voor je. We gaan eruit met Burn It Down, Space of a Day. Ik mag u een hele fijne zondagavond wensen. Aanstaande zaterdagmiddag zijn we er weer met het popfront. En uiteraard zondagavond tussen 7 en 9 weer voor een nieuwe Classics of Rock. Zoals vermeld, we gaan eruit met Space of a Day en Burn It Down. En ik wens u een hele fijne, relaxte, prettige werkweek. Tot volgende.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De chauffeur van de Nederlandse touringcar die in Zwitserland verongelukte heeft spijt betuigd. In een bericht op Facebook laat hij weten dat hij meeleeft met de nabestaanden en wilde dat alles kon worden teruggedraaid. Bij het busongeluk kwamen 5 mensen om het leven en raakten 40 mensen gewond. De bus was onderdeel van een OAT-reis naar Oostenrijk en Zwitserland. De Zwitserse politie heeft een strafrechtelijk onderzoek naar de chauffeur ingesteld. Dat is de standaardprocedure. In Marokko is het gemiddeld aantal kinderen per vrouw gedaald tot onder de 2, dat meldt de NOS. Als deze trend doorzet, gaat de Marokkaanse bevolking richting krimp. De economische omstandigheden zijn een belangrijke reden. Voor veel jonge mensen is een groot gezin te kostbaar geworden. Ook in omringende landen daalde het geboortecijfer. In Algerije ligt het ook net onder de 2. En in Tunesië krijgen vrouwen gemiddeld nog maar 1,5 kind. In Jemen zijn meer dan 70 mensen omgekomen bij gevechten tussen de Houthi-beweging en regeringstroepen. Er wordt al dagenlang gevochten in de westelijke provincie Taiz. De slachtoffers zijn aan beide zijden gevallen. Vandaag kondigde de jemenitische regering aan dat het met een militaire operatie de gebieden gaat heroveren die in handen zijn van de Houthis. Maar volgens internationale media hebben de Houthis vandaag een belangrijke verbindingsweg in handen gekregen. En de belangstelling voor de tentoonstelling van het beroemde Franse tapijt van Bayeux in Londen is zo groot dat het British Museum speciale maatregelen instelt. Bezoekers kochten ruim van tevoren een van de meer dan 100.000 beschikbare kaartjes, maar staan toch meerdere uren in de rij om het 11e eeuwse borduursel te kunnen zien. Na klachten op social media overweegt het museum nu langere openingstijden, extra zitgelegenheid en duidelijker bewegwijzering. Het weer, helder en droog met vannacht kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Morgen deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf 194.900 euro vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering.

0: truitjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
1: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
7: Een nieuwe outfit nodig voor je kids? Bij Kicks shop je de leukste kindermode van topmerken zoals Z8, Jubel en Vergino. Van fijne basics tot zomerse looks. Voor 9:30 besteld is dezelfde werkdag verzonden. Gratis retourneren en achteraf betalen. Shop nu op kicks.nl.
8: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Cibris, want naast de vertrouwde Middelgolf is er nu ook de Radio Cibris app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via je App Store.
9: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
10: Hello and welcome.
11: Before you say another word, may I present to you
12: Colin Peterson. See if we say it.
13: Bring him in here.
14: Well, smack my ass and call me Judy.
11: The show is on. The show is on.
15: Hey, this is not a test. This is rock and roll.

0: NOC Breeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Seabreeze. In de Amerikaanse staat Georgia zijn twee mannen van 20 en 23 jaar oud doodgeschoten tijdens een buurtfeest. 35 anderen raakten gewond, twee van hen verkeren in levensgevaar. Naast schotwonden zijn ook mensen gewond geraakt door auto's van feestgangers die probeerden te vluchten. Het is niet duidelijk wat het motief van de schutter was en wie de dader is. In de plaats Vienna waren veel feesten op straat in verband met een grote sportwedstrijd. Zware buien in de Spaanse regio Catalonië hebben gisteravond aan twee mensen het leven gekost. De regenval deed duizenden bomen omvallen, kelders en huizen overstroomden. Eerder deze week viel ook een dode bij noodweer in het zuidoosten van het land. De overstromingen worden in verband gebracht met de klimaatcrisis. De Middellandse Zee warmt veel sneller op dan andere zeeën. Op dit moment is het zeewater voor de kust van Spanje zo'n 3 graden warmer dan gemiddeld. De chauffeur van de Nederlandse touringcar die in Zwitserland verongelukte heeft spijt betuigd. In een bericht op Facebook laat hij weten dat hij meeleeft met de nabestaanden en wilde dat alles kon worden teruggedraaid. Bij het busongeluk kwamen 5 mensen om het leven en raakten 40 mensen gewond. De bus was onderdeel van een OAT-reis naar Oostenrijk en Zwitserland. De Zwitserse politie heeft een strafrechtelijk onderzoek naar de chauffeur ingesteld. Dat is de standaardprocedure. In Marokko is het gemiddeld aantal kinderen per vrouw gedaald tot onder de 2, dat meldt de NOS. Als deze trend doorzet, gaat de Marokkaanse bevolking richting krimp. De economische omstandigheden zijn een belangrijke reden. Voor veel jonge mensen is een groot gezin te kostbaar geworden. Ook in omringende landen daalde het geboortecijfer. In Algerije ligt het ook net onder de 2. En in Tunesië krijgen vrouwen gemiddeld nog maar 1,5 kind. Het weer, helder en droog, met vannacht kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Morgen deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Er dreigt een aansluitstop in Utrecht. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot 1800 euro voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
4: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leiden Stripfestival op 9 en 10 oktober met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
5: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch!
6: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten! Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
7: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
8: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
9: Toe aan zon op je huid en de tropen om je heen? Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment? Eco voor rust in het groen? Of Royal voor stijl in Hartje Paramaribo? Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com.
10: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niet. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRAjuristen.nl.
11: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen! Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit een nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op Kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
12: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
13: Somewhere between science and superstition, there is another world. A world of darkness. Nobody expected it. Nobody believed it. And nothing could stop it. The one hope. The only hope. Warner Brothers presents
14: The Show with Colin Peters.
13: Directed by William Friedkin. Rated R. Under 17, not admitted without parent.
15: Finally, there's an alternative.
16: Sorry, Stallion. Your weird friend Giraffe is here.
17: This is Colin Peters.
18: Who do you think you are?
17: He's a pirate.
18: That's got to be the best pirate I've ever seen.

0: terug naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het Nederlands elftal heeft het duel met Servië met 2-1 gewonnen. In de 31ste minuut scoorde Teun Koopmeiners vanuit de vrije trap de 1-0. 4 minuten later maakte Servië dankzij een kopbal van de 19-jarige spits Mihajlo Cvetković de gelijkmaker. De tweede helft leek op slot te zitten met een uitstekend spelend Servië, maar in de 72ste minuut wist Joshua Zirkzee de 2-1 te maken. De laatste 5 minuten speelde Oranje met 10 toen Mickey van de Ven geblesseerd naar de kant moest. De Amerikaanse oud-minister Kristi Noem kocht vlak voor haar vertrek uit het Witte Huis 5 vliegtuigen van een van haar politieke bondgenoten. Dat meldt de New York Times. Ondernemer William Walters verkocht de vliegtuigen ver boven de marktwaarde aan het ministerie van Binnenlandse Veiligheid. Walters was een van de grootste politieke donateurs van Noem. In totaal zou het ministerie voor meer dan 900 miljoen aan contracten hebben getekend met bedrijven van Walters. In de Amerikaanse staat Georgia zijn 2 mannen van 20 en 23 jaar oud doodgeschoten tijdens een buurtfeest. 35 anderen raakten gewond, 2 van hen verkeren in levensgevaar. Naast schotwonden zijn ook mensen gewond geraakt door auto's van feestgangers die probeerden te vluchten. Het is niet duidelijk wat het motief van de schutter was en wie de dader is. In de plaats Vienna waren veel feesten op straat in verband met een grote sportwedstrijd. Zware buien in de Spaanse regio Catalonië hebben gisteravond aan 2 mensen het leven gekost. De regenval deed duizenden bomen omvallen, kelders en huizen overstroomden. Eerder deze week viel ook een dode bij noodweer in het zuidoosten van het land. De overstromingen worden in verband gebracht met de klimaatcrisis. De Middellandse Zee warmt veel sneller op dan andere zeeën. Op dit moment is het zeewater voor de kust van Spanje zo'n 3 graden warmer dan gemiddeld. Het weer. Helder en droog met kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Overdag deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Er dreigt een aansluitstop in Utrecht. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot 1800 euro voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
4: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
5: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch!
6: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten! Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
7: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
8: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
9: Toe aan zon op je huid en de tropen om je heen? Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment? Eco voor rust in het groen? Of Royal voor stijl in Hartje Paramaribo? Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com.
10: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niet. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRAjuristen.nl.
11: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen! Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit een nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
12: Heb jij ze al gezien? De Radio Seabreeze t-shirts.
13: Ze zijn te koop in onze winkel op de website.
14: En er zijn ook Seabreeze mokken en stickers te koop.
13: Ga dus snel kijken en bestel.
14: Kijk op radioseabreeze.nl voor zo'n nostalgisch verfrissend t-shirt van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Er dreigt een aansluitstop in Utrecht. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot €1800 voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
4: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
5: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch!
6: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten! Ga voor de welkomstactie naar Jort.nl. Jort met dubbel T.
7: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
8: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
9: Toe aan zon op je huid en de tropen om je heen? Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment? Eco voor rust in het groen? Of Royal voor stijl in Hartje Paramaribo? Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com.
10: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niet. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRAjuristen.nl.
11: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen. Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit de nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op Kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
13: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radioseabreeze.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Liefde heeft niet altijd grote woorden nodig om voelbaar te zijn. Een blik, een stem of een lied kan genoeg zijn om iemand heel dichtbij te brengen. Muziek weet precies die kleine momenten een eigen plek te geven. Welkom bij Dream Sessions.

0: Een liefdeslied gaat eigenlijk nooit alleen over twee mensen. Het gaat ook over alles wat tussen hen gebeurt wanneer woorden even niet genoeg zijn. Over wachten, verlangen, thuiskomen en het gevoel dat iemand je werkelijk ziet. Een goede melodie maakt die onzichtbare momenten hoorbaar. En ineens lijkt een persoonlijk verhaal voor iedereen herkenbaar.
1: Soms

Er is iets bijzonders aan een stem die zacht genoeg klinkt om dichtbij te komen. Je hoeft niet te weten wie er wordt toegezongen om de intimiteit ervan te voelen. Welkom bij de

verlangen begint vaak voordat iemand werkelijk dichtbij is. Het zit in de verwachting van een ontmoeting, in een naam die door je gedachten blijft gaan. Muziek kan dat gevoel vasthouden zonder het groter te maken dan het is.

0: romantiek zit niet alleen in vlinders en mooie woorden. Ze zit ook in blijven wanneer het leven even minder eenvoudig wordt. In iemand kennen en toch nieuwsgierig blijven naar wie die persoon morgen zal zijn.
1: Droom.
0: De vorm van liefde die het langst meegaat. Niet perfect, maar oprecht.

Een mooie stem kan een herinnering bijna tastbaar maken. Je hoort een melodie en ineens staat iemand weer even naast je. Niet werkelijk, maar dichtbij genoeg om het verschil nauwelijks te voelen. Dat is de kracht van muziek, wanneer ze verbonden raakt met liefde. Ze bewaart wat je niet opnieuw kunt beleven.

aangesproken te worden, om aanwezig te zijn. Je hoort haar ook in de stilte tussen twee mensen die elkaar goed begrijpen. In een hand die wordt vastgehouden, een glimlach die niets hoeft uit te leggen. Muziek geeft juist die kleine gebaren.

Misschien zoeken we in liefdesliedjes vooral naar iets wat we zelf herkennen. Een verlangen dat we kennen, een afscheid dat nog ergens leeft of iemand die nooit helemaal verdwenen is. Daardoor kan een oud nummer opeens verrassend persoonlijk klinken. Niet omdat het ons een verhaal vertelt, maar omdat we er een stukje van onszelf in vinden. En dat maakt liefde in muziek.

Liefde laat zich niet bewaren zoals een foto of een brief. Toch kan een melodie haar verrassend lang dichtbij houden. Een paar klanken zijn soms genoeg om terug te brengen wat ooit belangrijk was.

Misschien is dat wel het mooiste dat muziek kan doen. Voelen wat voorbij is, zonder het opnieuw te hoeven beleven. Dank je voor het luisteren en tot de volgende Dream Sessions.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Belastingdienst loopt door btw-fraude met frisdrank miljoenen euro's mis. Dat meldt de Volkskrant. Opsporingsdienst Fiat waarschuwt ondernemers op te passen met partijen frisdrank met een opvallend lage prijs. Eerder deze week werden de eigenaren van een Twentse groothandel aangehouden op verdenking van fraude waarbij al dan niet bestaande tussenbedrijven in rook opgaan voor btw is afgedragen. Het is niet het eerste bedrijf waarbij sprake is van frisdrankfraude. In Moskou zijn ongeveer 60 mensen aangehouden bij een herdenkingsprotest van de parlementaire opstand van 1993. De Communistische Partij van de Russische Federatie had het protest georganiseerd. Jonge mensen die leuzen riepen zijn gearresteerd en afgevoerd door de politie. Openlijke kritiek van deze partij is zeldzaam. De Kremlin-gezinde communisten steunen het beleid van Poetin doorgaans. De Amerikaanse oud-minister Kristi Noem kocht vlak voor haar vertrek uit het Witte Huis 5 vliegtuigen van een van haar politieke bondgenoten. Dat meldt de New York Times. Ondernemer William Walters verkocht de vliegtuigen ver boven de marktwaarde aan het ministerie van Binnenlandse Veiligheid. Walters was een van de grootste politieke donateurs van Noem. In totaal zou het ministerie voor meer dan 900 miljoen aan contracten hebben getekend met bedrijven van Walters. En in Amsterdam werd vandaag de Bijlmerramp van 1992 herdacht. Vandaag, 34 jaar geleden, stortte de Boeing 747 van El Al neer op de flats Groeneveen in Klein Kruidberg in Amsterdam Zuidoost. De ravage was enorm, 43 mensen kwamen om. De herdenking werd voor de derde keer georganiseerd door het comité Herdenking Vliegramp Bijlmermeer, bestaande uit betrokken buurtbewoners. Het weer, helder en droog, met kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Overdag deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Er dreigt een aansluitstop in Utrecht. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot 1800 euro voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
4: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
5: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch!
6: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten! Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
7: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
8: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
9: Toe aan zon op je huid en de tropen om je heen? Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment. Eco voor rust in het groen. Of Royal voor stijl in Hartje Paramaribo. Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com.
10: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niet. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRAjuristen.nl.
11: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen! Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit de nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op Kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
12: Nooit meer te hoeven zoeken naar Radio Seabreeze, want naast de vertrouwde middengolf is er nu ook de Radio Seabreeze app voor Android en iOS. Download hem nu gratis via

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Belastingdienst loopt door btw-fraude met frisdrank miljoenen euro's mis. Dat meldt de Volkskrant. Opsporingsdienst Fiat waarschuwt ondernemers op te passen met partijen frisdrank met een opvallend lage prijs. Eerder deze week werden de eigenaren van een Twentse groothandel aangehouden op verdenking van fraude waarbij al dan niet bestaande tussenbedrijven in rook opgaan voor btw is afgedragen. Het is niet het eerste bedrijf waarbij sprake is van frisdrankfraude. In Moskou zijn ongeveer 60 mensen aangehouden bij een herdenkingsprotest van de parlementaire opstand van 1993. De communistische partij van de Russische Federatie had het protest georganiseerd. Jonge mensen die leuzen riepen zijn gearresteerd en afgevoerd door de politie. Openlijke kritiek van deze partij is zeldzaam. De Kremlin-gezinde communisten steunen het beleid van Poetin doorgaans. De Amerikaanse oud-minister Kristi Noem kocht vlak voor haar vertrek uit het Witte Huis 5 vliegtuigen van een van haar politieke bondgenoten. Dat meldt de New York Times. Ondernemer William Walters verkocht de vliegtuigen ver boven de marktwaarde aan het ministerie van Binnenlandse Veiligheid. Walters was een van de grootste politieke donateurs van Noem. In totaal zou het ministerie voor meer dan 900 miljoen aan contracten hebben getekend met bedrijven van Walters. En in Amsterdam werd vandaag de Bijlmerramp van 1992 herdacht. Vandaag, 34 jaar geleden, stortte de Boeing 747 van El Al neer op de flats Groeneveen in Klein Kruidberg in Amsterdam Zuidoost. De ravage was enorm, 43 mensen kwamen om. De herdenking werd voor de derde keer georganiseerd door het comité Herdenking Vliegramp Bijlmermeer, bestaande uit betrokken buurtbewoners. Het weer, helder en droog, met kans op mist bij 6 tot 11 graden en bijna geen wind. Overdag deels bewolkt, maar overal droog bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
3: Er dreigt een aansluitstop in Utrecht. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot 1800 euro voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
4: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leiden Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
5: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch!
6: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten! Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
7: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
8: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
9: Toe aan zon op je huid en de tropen om je heen? Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment? Eco voor rust in het groen? Of Royal voor stijl in Hartje Paramaribo? Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com.
10: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niet. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRAjuristen.nl.
11: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen! Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit de nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op Kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
12: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.

Non-stop classics, 24 hours a day on Radio Seabreeze, 1395 and 1098 AM.

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Belastingdienst loopt door btw-fraude met frisdrank miljoenen euro's mis. Dat meldt de Volkskrant. Opsporingsdienst Fiat waarschuwt ondernemers op te passen met partijen frisdrank met een opvallend lage prijs. Eerder deze week werden de eigenaren van een Twentse groothandel aangehouden op verdenking van fraude waarbij al dan niet bestaande tussenbedrijven in rook opgaan voor btw is afgedragen. Het is niet het eerste bedrijf waarbij sprake is van frisdrankfraude. In Moskou zijn ongeveer 60 mensen aangehouden bij een herdenkingsprotest van de parlementaire opstand van 1993. De Communistische Partij van de Russische Federatie had het protest georganiseerd. Jonge mensen die leuzen riepen zijn gearresteerd en afgevoerd door de politie. Openlijke kritiek van deze partij is zeldzaam. De Kremlin-gezinde communisten steunen het beleid van Poetin doorgaans. De Amerikaanse oud-minister Kristi Noem kocht vlak voor haar vertrek uit het Witte Huis 5 vliegtuigen van een van haar politieke bondgenoten. Dat meldt de New York Times. Ondernemer William Walters verkocht de vliegtuigen ver boven de marktwaarde aan het ministerie van Binnenlandse Veiligheid. Walters was een van de grootste politieke donateurs van Noem. In totaal zou het ministerie voor meer dan 900 miljoen aan contracten hebben getekend met bedrijven van Walters. En in Amsterdam werd vandaag de Bijlmerramp van 1992 herdacht. Vandaag, 34 jaar geleden, stortte de Boeing 747 van El Al neer op de flats Groene.